0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit dat pand komen. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS en probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het Hof. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een uurlang debat over hun functioneren. Op het WK voetbal heeft Noorwegen vannacht Irak verslagen. Het werd 1-4, vooral door spits Erling Haaland. Hij scoorde 2 goals. Vannacht worden ook nog 2 wedstrijden gespeeld. Argentinië trapt momenteel af tegen Algerije en Oostenrijk speelt om 6 uur tegen Jordanië. Het weer, het is droog en er staat weinig wind. Het is 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds verder toe. Overdag is het op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden ook soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten afvuurde op een plezierjacht in het kanaal gisteren. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. De Britse defensie onderzoekt het voorval. 2 dagen geleden gingen gewapende Britse troepen aan boord van een tanker die deel zou uitmaken van de Russische schaduwvloot. Volgens deskundigen is de aanwezigheid van Russische oorlogsschepen nu bedoeld om dat soort acties af te schrikken. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zouden kunnen zorgen dat Amerika de toegang dan tot DigiD zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. In Rijen in Brabant is een grote brand vannacht uitgebroken in een vrijstaand huis. Er komen flinke vlammen uit dat pand. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet ook nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. En ook Argentinië is inmiddels begonnen aan het WK voetbal. Het land dat 4 jaar geleden wereldkampioen werd, speelt momenteel de eerste wedstrijd tegen Algerije. Lionel Messi heeft al gelijk een record te pakken. Hij is de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. De afgelopen avond en nacht zijn al 2 wedstrijden gespeeld. Frankrijk won met 3-1 van Senegal en Noorwegen met 1-4 van Irak. Het weer, het is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds meer toe. Overdag is het ook bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden is het juist droog en is er veel zon. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De opvarende van het Britse jacht dat waarschuwingsschoten kreeg van een Russisch oorlogsschip noemen het voorval een onwerkelijke ervaring. Rusland zegt dat het schip waarschuwingsschoten afschoot omdat het jacht te dicht in de buurt van het oorlogsschip kwam. Op het jacht zat een gepensioneerd stel. De man en vrouw zeggen tegen de BBC dat ze voor de schoten getoeter hoorden en vervolgens duidelijk van koers veranderden. Ze noemen de schoten totaal onnodig. Er raakte niemand gewond, de Britse defensie onderzoekt het voorval nog. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. In Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt tijdens een oefening. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De 4 zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De marechaussee onderzoekt de oorzaak nog. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou 1 van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon ook af en toe. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek.
1: In de Achterhoek.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hebben grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. In Rijen in Brabant is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner van dat pand is nog niet gevonden. Door instortingsgevaar kan de brandweer niet naar binnen. Tijdens het blussen stortte al een deel van de woning in. De brandweer zette daarom een drone in om het pand te controleren, maar dat heeft nog niks opgeleverd. De brand in Rijen zou wel onder controle zijn. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten heeft afgevuurd op een plezierjacht in het kanaal. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. En op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakte in de wedstrijd tegen Algerije vannacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Messi had aan het begin van de wedstrijd sowieso al een record te pakken. Hij is de eerste speler ook die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
3: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
4: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
5: Ervaar de rust. Beleef de ruimte. Tijdens de Bargumse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden. Van 15 tot 50 kilometer. De Bargumse Vierdaagse. 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via bargumsevierdaagse.nl.
4: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nu de Tuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
2: Goedemorgen Gelderland. Met Hans van den Hoorn.

0: Goedemorgen. Na een warme, vochtige nacht is woensdag 17 juni begonnen. Je moet de ochtend zonder de stem van Frank van Dijk beginnen. Hij heeft vandaag andere verplichtingen voor deze mooie omroep. Tot 9 uur praat ik je bij over het nieuws. Je kunt meedoen aan een goed begin en aan plaat delict. En dan hou je op de hoogte van de files in Gelderland. En mocht je in de file staan op de Waalbrug in Nijmegen, dat zou best wel eens kunnen gebeuren. Denk dan eens terug aan 90 jaar geleden. Toen werd die prachtige boogbrug in gebruik genomen. Hoe dat gebeurde hoor je later vandaag. Buiten is het niet koud, wel vochtig, een beetje klam. Vanochtend is het bewolkt en kan een spatje regen vallen. Vanmiddag is er meer zon en dan stijgt de temperatuur naar rond de 23 graden. En meer over het weer straks om 6:50 hier op Radio Gelderland. Eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws. De AD kopt minder koeien en strengere maatregelen rond natuur. Het kabinet koerst aan op zones van een kilometer rond grote natuurgebieden als de Veluwe, waar veel veehouderijen flink moeten inkrimpen. Eerst werd gedacht aan een smallere strook, maar dan zou bijna alle boeren daarbinnen moeten stoppen. En met die ruimere kilometer wordt de pijn over meer bedrijven verdeeld. Definitief is het nog niet. Volgende week vrijdag presenteert de minister de plannen. NSC meldt dat minister Jezogus van Defensie wil dat gevoelige militaire gegevens per direct van overheidssites verdwijnen, want die zijn nu nog openbaar. Het gaat om informatie over leidingen en radars die kwetsbaar is voor sabotage. In Barneveld brak gisteravond brand uit in een technische ruimte van basisschool De Fontein. Het vuur was snel uit, maar de rook trok door het hele gebouw. Daarom blijven vandaag 3 basisscholen en een kinderopvang dicht. Voor de kinderen van De Fontein, de Leisterschool en de Prins Willem-Alexander School wordt dus een onverwachte vrije woensdag deze woensdag. En voor de gewelddadige dood van de 59-jarige Daphne is in de rechtbank 15 jaar geëist voor doodslag. De vrouw werd in mei 2025 onder verdachte omstandigheden dood aangetroffen in een woning aan de Jans Binnensingel in Arnhem. De verdachte werd kort na de vondst aangehouden.
1: De man ontkent iedere betrokkenheid bij haar dood. Volgens hem was de sfeer die avond juist feestelijk vanwege zijn verjaardag. Hij zegt niet te weten wat er is gebeurd en trof Daphne later aan op de vloer van zijn woning, badend in het bloed.
2: De rechtbank stelt hem kritische vragen. Of het mogelijk is dat hij door de alcohol agressief is geworden naar zijn vriendin. Zelf zegt hij dat dat geen optie is. Hij zegt, sinds de 6 jaar dat ik hier in Nederland woon, ben ik nooit agressief geweest.
1: Volgens de officier van justitie staat juist zonder redelijke twijfel vast dat de verdachte verantwoordelijk is voor haar dood. De vrouw zou met extreem veel geweld zijn mishandeld. Volgens het OM wijzen vrijwel alle onderzoeksresultaten naar de verdachte. Daarbij gaat het onder meer om camerabeelden, gegevens van zijn telefoon en DNA-sporen op het lichaam van het slachtoffer en in de woning.
0: In Didam is vanavond een protestmars tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. En een toespraak van PVV-leider Wilders is daar ook bij vanavond. De gemeente Montferland sluit daarom een deel van het centrum af, waardoor bewoners daar tijdelijk niet met de auto bij hun huis kunnen. Ze kregen ook het advies om fietsen, tuinmeubels en bloempotten weg te halen, want de gemeente weet nog niet hoe de avond zal verlopen. De Telegraaf schrijft dat het kabinet sneller minder afhankelijk wil worden van Amerika als het om onze veiligheid gaat. Nederland wil zijn eigen inlichtingen en luchtverdediging op orde hebben en praat zelfs met Frankrijk over gezamenlijke afschrikking met Franse kernwapens. Dat plan heeft intern alvast een toepasselijke bijnaam gekregen, Operatie Baguette. En na de wedstrijd van Oranje tegen Japan verschenen er op sociale media heel wat lelijke dingen vanwege die late 2-2. En daar bracht iemand iets tegen en zette in een bibliotheek in Zwolle een hele rits oranje typemachines neer, waar mensen hun frustratie van zich af kunnen typen.
3: De typemachine vergt een andere focus als je schrijft. Dus je gaat iets dieper nadenken over wat schrijf ik, hoe schrijf ik het. Want je wilt geen fouten maken met de typemachine. En wij hopen dus met deze actie dat mensen iets genuanceerder, iets dieper gaan dan het schelden, laten we zeggen, op de socials.
0: Ja, dan zet de typemachine ook weer neer na de groepswedstrijden tegen Zweden en Tunesië. Dat is nieuws, woensdag 17 juni.
4: Dit is Radio Gelderland. De hele dag dichtbij.

0: vanavond.
1: Vaste gasten in Goedemorgen Gelderland, Suzanne en Freek en 100 keer. Voor sommige mensen zijn alle dagen gelijk. Niet voor Willy. Hij meldde dat het vandaag goedendag is voor gebak bij de koffie. Want het is apfelstroedeltaak. En we kunnen daarbij ook de geboorte herinneren van Eddie Merckx en Barry Manilow.
2: Een goed begin is het halve werk.
1: Ja, tijd voor een spelletje. Een goed begin. Ik laat je zo meteen een paar seconden horen van een nummer. Een bekend nummer. En daarna heb je even een paar platen de tijd om te denken. En na het Gelders nieuws met de oplossing te komen. En als die oplossing gekomen is, dan ga ik hem natuurlijk ook draaien. Dit is de opgave van vandaag.
2: Een goed begin.
1: Is het halve werk? Nou, weet je wat ik zoek? Laat het dan weten. Hans@gld.nl. En een appje naar de studio is misschien nog wel makkelijker. Zeker als je de app van Omroep Gelderland hebt. Gewoon even op app drukken en dan komt een berichtje hier bij mij binnen. En handmatig appen kan natuurlijk ook via 06-2222-1342. 06-2222-1342. Waar is dit het begin van?
2: Een goed begin

Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Van 29 juni tot en met 3 juli voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe, geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
1: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
2: Ervaar de rust, beleef de ruimte tijdens de Barchemse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden, van 15 tot 50 kilometer. De Barchemse Vierdaagse, 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via barchemsevierdaagse.nl.
3: Het is 1 minuut over 6:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Ermelo-West is het 13,5 graad, in Culemborg 15,7. Vandaag beginnen we met veel wolken en mogelijk regen. Maar in de middag komt de zon vaker door en stijgt de temperatuur naar 23 graden. Belangrijkste Gelders nieuws. Weer-apps zitten er in delen van Gelderland soms naast door een rij bomen bij de KNMI-radar in Herwijnen. Vooral richting Arnhem, Nijmegen en Doetinchem heeft de radar geen goed zicht. De gemeente Montferland bereidt zich voor op een anti-AZC-wandelmars vanavond in Didam, waar PVV-leider Geert Wilders zal spreken. Bewoners kregen het advies fietsen, tuinmeubels en bloempotten uit de voortuinen te halen, omdat de gemeente niet weet hoe de avond zal verlopen. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app. En straks op Radio Gelderland. 300 jaar werd er ijzer gegoten langs de Oude IJssel. Maar dat is voorbij. Dit voorjaar sloot de laatste ijzergieterij. En de oplossingen voor een goed begin stromen binnen. Maar ook goed advies van Dieneke. Leg het ijs vast in de vriezer.
4: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
5: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
6: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
5: Betting Racing, nu ook complete badkamers inclusief montage. Kijk op bettingracing.nl.
7: Goedemorgen Gelderland.

0: Het applaus is voor Peter Frampton en zijn band. Show me the way. Het is 6 minuten over 6:30. Goedemorgen Gelderland. Ik zit op Radio Gelderland. Langs de Oude IJssel werd ruim 300 jaar lang ijzer gegoten. Kanonskogels, kachels, badkuipen. Dat is allemaal mee gemaakt. Dit voorjaar ging de allerlaatste ijzergieterij dicht. En daarmee sluit een hoofdstuk van ruim 3 eeuwen dus. Hele dorpen zijn erdoor ontstaan. En het vak ging er van vader op zoon, vertelt kleinzoon Stef Hermsen.
1: Dit is sombrok geschiedenis en dat mag niet verloren gaan.
2: Bij Gaanderen ontstaat in 1689 niet alleen de eerste ijzergieterij langs de Oude IJssel.
1: In de Vrangen, dat was de eerste gieterij in Nederland. En dit was de tweede dan.
2: De Drugieterij in Hulft groeit uit tot de grootste. Voor Stef is dit een bijzondere plek.
1: De gieter, beeld die geschonken is door het personeel. Arbeiders hebben daar een jaar lang een dubbeltje in de week voor gespaard. En daar is het beeld van betaald. Maar het bijzondere voor van het beeld is voor mij dat mijn oom daar model voor heeft gestaan.
2: Na Gaanderen en Hulft openen nog 6 ijzergieterijen de deuren langs de Oude IJssel.
1: Uiteraard was de IJssel, zat er in de grond. En daar hier de Oude IJssel voor waterkracht, om de blaasballen aan te drijven.
2: Er wordt van alles gegoten. Van kanonskogels tot pannen, kachels, badkuipen en uiteindelijk ook machineonderdelen. Op het hoogtepunt werken er 4.500 mensen in de gieterijen langs de Oude IJssel. En dat was niet altijd een pretje.
1: Het was geen lichtwerk, ook wel stressig soms. Men moest rekening houden met krimp. Men moest rekening houden met het model wat in zand gedrukt werd. Moet er ook zonder beschadiging uitkomen. Dat is eigen vakmanschap.
2: In april van dit jaar sloot de laatste ijzergieterij de deuren. En daarmee eindigt een tijdperk.
1: Zoals dit drukterrein, dat is, heeft duizenden mensen werk geboren. En dat moet in stand gehouden worden, omdat het dit is sombrok geschiedenis. En dat mag niet verloren gaan. Dat vind ik ervan.
0: Ja, en over de opkomst en ondergang van deze ijzergieterijen maakten we een uitgebreide reportage. Gieterijen langs de Oude IJssel. Die is vanaf nu te zien in onze documentaire serie GLD Doc. Op onze website GLD.

0: En dat waren ze ook wel een beetje, die ijzergieterijen. Een family affair, van vader op zoon. Op kleinzoon ging het vak in de ijzergieterijen over. Mary J. Blige, family affair.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ja, ik liet een goed begin horen van een Frans chanson, kan ik nu wel zeggen. Maar welk chanson is het? Ik liet dit horen.
1: Een goed begin.
0: Remmelt dacht aan Sheriff Fatman van The Unstoppable Sex Machines uit 1990. Ken die plaat niet? The Bay City Rollers, Saturday Night. Dat begint inderdaad ook zo'n beetje. Deborah zegt dat. En Paul zegt gewoon geen idee. Nou, Jan-Willem Burger heeft het goed. Walter heeft het goed. Jos en Rie hebben het goed. Wil, Hans, Wouter en Evert. Ik kende allemaal Pierre Gosgola, Lady Lay.

0: Billy Joel and Your Only Human Second Wind. Ik heb behoorlijk gedroomd vannacht. Onder andere gedroomd over een vakantie in Dubai. Nou, zo warm was het dus tussen de dekens. Goedemorgen, Alfred Snoek.
1: Hey, goedemorgen.
0: Het was een vochtige, warme nacht. Hè?
1: Ja. Nou ja, en ik denk dat je dan al een beetje je hebt voorbereid tussen de oren op het weer wat ons de komende dagen staat te wachten. Want we gaan inderdaad naar een warm weertype. Een beetje een klam, broeierig weertype. Hoge luchtvochtigheid, risico op onweer. Dus ik denk dat je al een beetje voorbereid bent, psychisch.
0: Maar zitten we nu al in die warmere luchtsoort? Ik heb gisteren gemerkt dat het vochtiger werd dan warmer werd.
1: Ja, we zitten een beetje op de rand. We liggen precies op de scheiding tussen koele lucht ten noorden van ons en de echt warme lucht ten zuiden van ons. In Frankrijk, daar wordt het vandaag al tropisch warm. Ten noorden van ons, daar zit die koelte waar we ons, 2 weken wel ongeveer in hebben bevonden. En we zitten een beetje op de grens, dus met bewolking. Bewolking waar misschien zelfs wel af en toe een klein beetje regen uit kan vallen. Vooral vanmorgen en aan het begin van de middag. Is het toch al vanmiddag een graad of 2, 23. Dus het zal inderdaad ook vandaag al een beetje broeierig, een beetje warm aanvoelen. Al is het wel zo dat die zon niet zo uitbundig schijnt. En er staat ook nog wel een briesje uit zuidwestelijke richting. Een matige wind vanmiddag, 3 tot 4 Beaufort. Dus voor het gevoel zal het allemaal nog wel te doen zijn. Zeker als we over een paar dagen terugdenken aan vandaag. Dan zullen we zeggen van nou, weet je nog. Woensdag, dat was eigenlijk nog best wel een prima dagje wat dat betreft.
0: Want hoe erg wordt het?
1: Nou, we gaan echt wel richting de 30 graden en meer. Ik denk dat we morgen al

0: op zo'n 28, 29 graden zitten. Misschien al Groesbeek 30 graden uiteindelijk. Met morgen veel zonneschijn en droog weer. Minder wind, maar toch ook al redelijk vochtig. En vrijdag, ja, dan wordt het 32, 33 graden. Met dan met name later op de dag het risico op een enkele stevige regen- en onweersbui. Nou, dat is echt zo'n broeierige dag. En in het weekend worden er misschien een paar graadjes van afgesnoept. 28 tot 30 graden. Maar ook dan is de luchtvochtigheid hoog en blijft het risico op een enkele forse onweersbui bestaan. Zal allemaal heel lokaal zijn, maar die vochtigheid die is overal in Gelderland heel erg hoog dit weekend. Dus ja, wordt een beetje puffen en zweten. Ook omdat het 's nachts niet of nauwelijks kan afkoelen tot onder de 20 graden.
1: Ja, nou. We genieten van de gematigde warmte vandaag.
0: Ja, toch? Ja.
1: Alvorens, dankjewel.
0: Oké, alsjeblieft.

0: Heel Aalten zingt. Het Aaltens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
1: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Ja, een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes Tribute Band en Peter Beense. Het Brouwers Grachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent. Maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts maakten zich er zorgen over, omdat de Amerikaanse overheid dan de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Boerenorganisatie LTO vindt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil onder andere dat rond de natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten door boerenbedrijven. Amber Laan, bestuurslid van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, zet er vraagtekens bij.
5: Daarvan vragen we ons als jonge boerenorganisatie wel af voor melkvee. Ja, is dat nou echt nodig? En is dat dan echt nodig om ook te zeggen, nou, voor dit gebied geldt deze norm en voor dit gebied geldt die norm? Want wat betekent het nou als je bedrijf precies op die grens zit?
4: Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de Verenigde Staten probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. Lionel Messi heeft geschiedenis geschreven op het WK. De Argentijn maakte in de wedstrijd tegen Algerije alle 3 de doelpunten. Door de hattrick is Messi nu samen met de Duitser Miroslav Klose WK-topscorer aller tijden.
6: Wie Messi? Geschiedenis wordt geschreven in Kansas City. Een hattrick van Lionel Messi. En die uitdrukking op zijn gezicht alsof hij het zelf niet kan geloven. Wat overkomt hem allemaal?
4: Het was de 16e WK-goal van Messi. En hij is ook de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met soms ook wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Bij Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Paulaan 50 in Zutphen.
7: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
11: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
12: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
11: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
13: Goedemorgen Gelderland. Met Hans van den Hoorn.

0: Lekker mee trommelen met de Les Humphrey Singers en Mexico. Goedemorgen, woensdag 17 juni is begonnen. Het is vochtig en niet koud buiten. We zijn de dag begonnen met vrij veel bewolking. En misschien valt er wat regen uit vanochtend. Vanmiddag komt de zon er vaker bij. En in de loop van de middag wordt het zo'n 23 graden. Morgen komt er nog een schepje bovenop, 28 graden. En daarna wordt het nog warmer. Frank heeft vandaag andere plannen voor de omroep. En vandaag hoor je mij dus in Goedemorgen Gelderland. Ik hou het nieuws in de gaten. Verkeersinformatie ook. Goed nieuws voor de weggebruikers. Het rijdt overal door. Over verkeer gesproken. Het was feest 90 jaar geleden op een belangrijke plek voor het verkeer in Nijmegen. De boogbrug over de Waal. Die werd toen in gebruik genomen. 90 jaar geleden. Hoe dat ging en wie dat deed hoor je zometeen. En straks de beruchte flitspaal van Gaanderen. Wie is er niet door geflitst? Nou, hij is blind gemaakt. Details daarover ook later. Eerst een kort overzicht van ander nieuws. NRC meldt dat minister Jezogus van Defensie wil dat gevoelige militaire gegevens per direct van overheidssites verdwijnen, want die zijn nu nog openbaar. Het gaat om informatie over leidingen en radars die kwetsbaar is voor sabotage. In Barneveld brak gisteravond brand uit in een technische ruimte van basisschool De Fontein. Het vuur was snel uit, maar de rook trok door het hele gebouw. Daarom blijven vandaag 3 basisscholen en een kinderopvang dicht. Voor de kinderen van De Fontein, de Leisterschool en de Prins Willem-Alexanderschool wordt het dus een onverwacht vrije woensdag. De AD kopt minder koeien en strengere maatregelen rond natuur. Uit stikstofplannen die zijn uitgelekt blijkt dat Den Haag verder wil gaan dan de provincie. Waar Gelderland dacht aan een strook van een halve kilometer rond natuur, wil het kabinet er een hele kilometer van maken met strengere regels voor boeren. Officieel is er nog niks, maar de eerste reacties zijn er al wel.
1: Mijn eerste indruk is toch wel desastreus.
2: Ja, waarin zit het dan?
1: Nou ja, als het boeren onmogelijk gemaakt wordt om hun bedrijf nog in Nederland te houden, dan is dat desastreus. Maar niet alleen voor die boeren, maar ook voor Nederland.
2: Maar doelt u dan ook op die 1-kilometer zones?
1: Ja, als je rondom grote gebieden grote zones gaat houden, dan treft dat duizenden boerengezinnen.
2: Als het zones zijn die zorgen dat de natuur verbetert in Nederland en de landbouw duurzaam vooruit gaat, dan kan het rekenen op onze steun. Maar ik wil echt alles lezen voordat ik daar echt een oordeel over geef.
3: Maar u schrok niet?
2: Van zones? Ja? Rondom Natura 2000 gebieden? Nee, helemaal niet. Natuurlijk niet.
3: Wat zegt u dat? 1 kilometer zones?
4: Ja, in eerste instantie denk ik van 500 meter lijkt mij meer dan genoeg vanuit stikstofperspectief. Maar laat ik mijn reactie nu eens eventjes opzouten tot de echte plannen er liggen. Want dit zijn allemaal natuurlijk splinters die uitlekken. Ik wil eigenlijk het hele plaatje straks zien.
5: 500 meter, 1 kilometer, dat maakt nogal wat uit, hè, voor de boeren die het betreft.
6: Ja, maar ik vraag u echt om op 26 juni met mij daarover verder over te praten. Want dan weet ik ook wat ik aan u kan presenteren.
5: De coalitiepartijen zijn in grote lijnen al wel uit.
6: We hebben deze week een goed gesprek gehad in het Catshuis. Vooral voor die samenhang, maar gaan nog de komende dagen verder praten.
0: Ja, dus landbouwminister Van Essen. Volgende week vrijdag worden de plannen officieel gepresenteerd. In Trouw, het Rode Kruis, bereidt zich nu al voor op El Niño. Het weerfenomeen dat later dit jaar en volgend jaar voor extreem weer zorgt. Vooral in Afrika worden alvast voedsel en water naar risicogebieden gebracht. Want op tijd handelen scheelt later een hoop ellende. Een ramp die je ziet aankomen kun je tenslotte ook een beetje voor zijn. De Gelderlander onthult dat er steeds minder huizen worden geïsoleerd. En dat heeft alles te maken met de vleermuis. Sinds een uitspraak van de rechter moet je eerst goed laten uitzoeken of er geen vleermuizen in je spouwmuren wonen. En dat onderzoek is vaak duurder en trager dan de isolatie zelf. In andere provincies komt het langzaam los, maar in Gelderland is nog geen enkel gemeenteplan goedgekeurd. En de Hollandse Nieuwe moet wat hipper worden om ook de jeugd aan de haring te krijgen. Geen veiling van het eerste vaatje dit jaar dus, maar een demonstratie van allerlei nieuwe manieren om dat vette visje te eten. Al weten de oude vissers het zeker, haren eet je het lekkerst ouderwets aan het staartje. Dat is nieuws van 17 juni.

0: Dat is Springfield op Radio Gelderland om 7:55 in Goedemorgen Gelderland. En straks in de uitzending de platenpolitie met een nieuwe plaatdelict. Er is een verdachte plaat op vrije voeten en jij kunt helpen hem op te sporen. Blijf luisteren dus. Deze week is het precies 90 jaar geleden dat koningin Wilhelmina de Nijmeegse Waalbrug opende. Met een zilveren schaar dwars door een lint. En voor veel Nijmegenaren voelt het nog altijd als thuiskomen. Een ritje over de iconische boogbrug.
1: De Waalbrug. 90 jaar oud is hij vandaag geworden. Een brug die zo'n grote rol in het leven van elke Nijmegenaar speelt, dat de bewoners hem in hun hart hebben gesloten.
2: Vooral als je weg bent geweest, je komt via het noorden binnen, dan is dat altijd weer een fascinerend gezicht. Hoor.
3: Als ik de brug oprijd, dan voel ik het wel of ik thuis kom.
2: Dat maakt je ook misschien wel Nijmegenaar.
4: Ik mag slechts hopen dat het nageslacht dankbaar zal terugzien op deze blijde dag van inwijding, waarbij ik uw majesteit zeer eerbiedig over verzoeken tot het verwijderen van de laatste belemmering, waardoor de brug voor het openbaar verkeer zal worden opengesteld.
5: Het klinkt gek, maar toen die brug geopend werd, die overspanning die je ziet, dat was de grootste overspanning over een rivier in Europa.
1: Voor het eerst was Zuid met Noord-Nederland verbonden. De Waalbrug verving de oude veerpont Zelderus, die symbolisch door studenten ten graven werd gedragen.
6: Nou heb Zelderus altijd terug.
1: In de Tweede Wereldoorlog is er fors onder brug gevochten. Een brug dus met een indrukwekkende geschiedenis. Maar momenteel ziet hij er vervallen uit door afplatterende verf.
2: Schande is het gewoon dat je zo'n brug hebt. Het is zo verwoest.
1: Een nieuwe verfbeurt voor de Jagerbrug staat pas gepland voor 2030.

0: Ja, ook voor de soulklassiekers zit je goed bij je Radio Gelderland. Dirty Old Man van de Three Degrees. Er is iets verdachts gevonden in onze platenlijst. Een lied met sporen van schuld en een refrein vol bewijs. Wie lost plaatdelict van vandaag op?
1: Plaatdelict.
0: Ja, goedemorgen, de platenpolitie.
2: De politie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ja, dat zou ik ook willen zeggen. Ik lees een procesverbaal van een plaat waar iets in gebeurt dat niet door de beugel kan. En aan jou de vraag om dat op te lossen. Daarmee maak je kans op dat leuke prijsje. De gouden tipgever krijgt namelijk van mij de Radio Gelderland zaklamp. De platenpolitie behandelt vandaag een omvangrijk dossier waarin meerdere misstanden samenkomen. Aanleiding is de verklaring van een man die terugkeert uit een gewapend conflict. Nou, ik zal het even verklappen. Hij komt terug van de oorlog in Vietnam. En moet geschokt vaststellen dat de problemen thuis minstens zo groot lijken als die aan het front. Hij stuit op verhalen over geweld, discriminatie, armoede en mensen die tegenover elkaar zijn komen te staan. Ook krijgt hij meldingen van demonstraties die uit de hand lopen en van burgers die hardhandig worden aangepakt. Terwijl ze juist aandacht vragen voor verandering. Nou, de man probeert te begrijpen wat er met zijn land gebeurd is. En stelt hardop opnieuw steeds dezelfde vraag. Wat is hier aan de hand? En liefde wordt genoemd als mogelijke oplossing voor alle problemen. Maar centrale vraag, wat is er aan de hand? Wat is er gebeurd? Nou, enig idee om welke plaat ik het heb? Laat het weten via een appje of een mailtje. Mailen kan naar hans@gld.nl. En appen naar het bekende appadres 06 22 22 13 42.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.
2: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: De showtuin van Nu de Tuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Koster in Nijkerk.
4: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
5: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
6: Precies 7:30, dit is Radio Gelderland, paar temperaturen in onze provincie. In Renkum is het 14,9 graden en in Gendringen, gemeente Oude IJsselstreek, 15,5 graad. Vandaag is er best veel bewolking, er valt zelfs vanochtend een beetje regen uit. Later vanmiddag en vanavond krijgt de zon meer ruimte om door te breken met temperaturen tussen 22 en 23 graden en een matige zuidwestenwind. Komende nacht is het overwegend helder en het koelt af naar een graad of 15. Belangrijkste Gelders nieuws. In Doetinchem is een jongen op een brommer gisteravond gewond geraakt bij een botsing. Reed tegen de achterkant van een auto. Die stopte voor een voetganger, waardoor hij door de achteruit schoot. Hulpdiensten kwamen ter plaatse. En de WOZ-waarde van woningen in Gelderland is dit jaar flink gestegen. Met 7 als koploper. Een stijging van 15,3%. En ook in Zutphen ging de WOZ flink omhoog. Meer Gelders nieuws lees op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app. Verkeersinformatie van de ANWB. 1 file, de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein. 5 kilometer, 5 minuten vertraging.
7: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Hé, het licht doet het niet.
10: Ik heb geen bereik.
11: Hebben we nog wel water?
12: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
13: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
18: Goedemorgen Gelderland. Hans van den

0: Yo-Jays en de Love Train. Nou, geniet er maar even van de koelte buiten, want het wordt flink warm. Details over het weer straks om 7:50 hier op Radio Gelderland. De mobiele flitspaal, daar gaan we het over hebben. Die paal die al een tijdje aan de Rijksweg in Gaanderen staat, die houdt de gemoederen in het dorp nog steeds flink bezig. In 5 weken tijd zijn er al duizenden boetes uitgedeeld. En daar is nu stiekem een einde aan gemaakt. De flitscamera is blind gemaakt met stickers. De buurman had het gezien.
1: Ja, en terecht.
2: Ik zou het niet doen, maar ik snap het wel dat mensen het wel doen.
3: Ik zou het niet doen, maar ik weet niet wat ik ervan moet vinden om eerlijk te zijn.
4: De frustratie over de flexflitser zit hoog bij de Achterhoekers. Daarom snappen ze het wel dat iemand onder andere stickers op de lenzen heeft geplakt. De snelheidsmeter is er al weken het gesprek van de dag. En dat blijft niet beperkt tot de dorpsgrenzen.
2: Nou, ik zat pas bijvoorbeeld ergens in een wachtruimte te wachten. Niet eens in Gaanderen. En daar was al het gespreksonderwerp de flitspaal in Gaanderen. Dus ja.
3: Ik heb heel veel mensen ook in mijn omgeving gevraagd. En ook in de buurt, zeg maar. En iedereen heeft bijna zo wat een boete te pakken. Ik heb er 2 gehad, inmiddels. Van €94 of zo. Dus 2 keer €94, dat tikt behoorlijk aan.
5: Met een paar kilometer hard, dat je dan anders ook een grote boetes krijgt. Dat lukt niet meer eens.
4: De beruchte flitser draait over uren. In iets meer dan 5 weken tijd werden ruim 13.000 verkeersovertredingen geregistreerd. Dat meldt het OM.
3: Oh, 13.000, dat is niet weinig.
2: Bizar, toch? Zoveel?
3: Ja, dat is echt veel.
4: Toch heeft niet al het gemotoriseerd verkeer last van de flitspaal.
6: Ik woon in Vassenveld. Ja. Ik ben lekker een tochtje aan het maken. Dus ik denk, ik heb helemaal op je flitspaal gelet. Nee. Dat doet me helemaal niks, want ik ben met de scootmobiel. En die loopt maar 17.

0: Alone, Mats Langer op Radio Gelderland om 7:55. Wil je reageren op wat je hoort of ziet? Je kunt natuurlijk ook meekijken met TV Gelderland. Dat kan via de app. Gebruik daarvoor de app van Omroep Gelderland. Of ga handmatig appen 06-2222-1342. En mailtjes zijn welkom op hans@gld.nl. En al die middelen gebruiken we onder andere voor dit spelletje.
1: Plaat delict.
0: Ja, de platenpolitie dankt u voor het meedenken vanochtend. Er was opnieuw een muzikaal misdrijf gepleegd. Maar de dader is gepakt. Had te maken met een aanklacht tegen geweld, onrecht en racisme. En een pleidooi voor vrede en liefde. Werd geschreven vanuit het perspectief van een soldaat die terugkeert uit de Vietnamoorlog en verbijsterd is over de verdeeldheid en problemen in zijn eigen land. En terugkerende vraag is: wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Laten we eens even kijken of we iemand hebben die kan vertellen over welke plaat we het hebben. Goedemorgen met Hans van der Hoorn, Radio Gelderland. En dan blijft dat heel erg stil. Ah, daar hebben we al een telefoontje. Kijken of we degene te pakken kunnen krijgen die weet welke plaat we zoeken. Volgens mij had ze ook al... Goedemorgen Deborah met Hans van der Hoorn, Radio Gelderland.
2: Oh, hallo.
0: Is dat even schrik? Je bent live in de uitzending.
2: Nou, hartstikke leuk. Ja, ik zat te luisteren. Ik denk, nou, wie gaat u bellen? Maar ja, leuk.
0: En dan gaat er eens de telefoon. En dan is het de radio aan de telefoon.
2: Ja, nou, leuk.
0: Je hebt meegedaan aan de platenpolitie. Plaatdelict. Een plaat waarin nogal werd gezegd, wat is er aan de hand? En jij hebt een idee.
2: Ja, ik dacht, dit is Marvin Gaye met What's Going On.
0: Hartstikke goed. Heel goed. Ja, je bent niet de enige die dat zegt. Ook een aantal andere luisteraars van Radio Gelderland had het. Maar er werd ook gezegd 19 van Paul Hardcastle. Natuurlijk ook over de oorlog in Vietnam. Ja. Goodnight Saigon. Ook natuurlijk over die oorlog. En Born in the USA. Maar dat gaat meer over Amerika. Ja, in het algemeen. Ja, was voor jou een moeilijke opgave?
2: Nee, totaal niet.
0: Nee, want ik heb het jaartal weggelaten. Hè. Frank noemt altijd het jaartal erbij, maar dit keer heb ik het jaartal weggelaten.
2: Nee, maar het was gewoon What's Going On. En toen dacht ik eigenlijk dus aan de Twin Towers.
0: Ah.
2: Dat daar heel veel mensen omheen stonden, hand in hand, en dat nummer zongen.
0: Ah, op die manier. Ja, ja.
2: Die connectie had ik.
0: Ja.
2: Dus nog niet eens eigenlijk met het jaartal waar dat uitkwam. Maar ja, zo zie je maar.
0: Ja, nou, ik kan het jaartal 1971 bijnoemen en ik ga je feliciteren. En je krijgt een prachtige, niet al te grote zaklamp om nog meer helderheid te geven in deze wereld.
2: Nou, heerlijk. Dankjewel.
0: Goeiedag, Deborah.
2: Even fijn.

dat is hij. Het bewijsstuk voor plaatdelict deze woensdagmorgen. What's Going On van Marvin Gaye. De zaak is dus rond, maar de platenpolitie blijft scherp. Weet jij...

0: Miles Smith en Lyle Horan en Drive Safe. Over Drive Safe gesproken, de mobiele flitspaal waar ik het eerder het uur over had. En die in 5 weken tijd zo'n 15.000 bonnen opleverde. Daar is nieuws over van het parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie. Dat is de afdeling van het OM. Dat gaat over verkeer. Dat meldt 2 dingetjes. Die flitspaal ziet inderdaad niet meer zo scherp door de stickers die erop geplakt zijn. En de paal wordt verplaatst daar in Gaanderen. Dat verplaatsen heeft niets te maken met de stickers die erop zitten. Dat zat al in de planning. Waar die heen gaat, ik weet het niet. Zodra ik het weet, ga ik het je vertellen. Goedemorgen, Alfred Snoek.
1: Hey, goedemorgen.
0: Hoe is buiten met het weer?
1: Ja, rustig op dit moment. Het is droog. Het is een graad of 16. En de wind die uit het zuidwesten waait, die is op dit moment zwakjes over het algemeen. Windkracht 2. Dus we beginnen de dag helemaal niet onaardig. Het is wel zo dat er best wel wat bewolking overschuift. En die bewolking die is misschien deze ochtend met name nog wel eens een keer dik genoeg om eventjes een klein beetje regen los te laten. Echt wat spattenwerk is het. Niet meer dan dat. En gaandeweg de dag denk ik dat het aantal opklaringen meer en meer wordt. En dus dat we later vanmiddag en vooral vanavond nog echt wel eventjes de zon heel aardig zien doorbreken. Temperatuur loopt verderop. Wordt vanmiddag zo'n 22 graden richting het uiterste noorden, richting Elburg. En zo'n 24 graden rondom Groesbeek. En bij dat alles zal die zuidwestenwind vanmiddag nog ietsjes aantrekken. Dat wordt dan een matige wind. En misschien bij de randmeren voor de watersporters nog een goede windkracht 4. Dus dat is misschien nog een lekker briesje wat daar staat. Maar veel meer dan dat zit er aan wind niet in.
0: En die temperatuur 22, 23, 24 graden is niets meer wat we gaan krijgen de komende dagen.
1: Nee, dit is een opmaak naar meer.

0: Bijvoorbeeld al vanavond merk je eigenlijk dat die temperatuur ook maar heel langzaam daalt. Dus het is best een aangename avond die ons staat te wachten. Vannacht een graad of 15 en dan klaart het steeds meer op. En morgenochtend dan schijnt de zon uitbundig. En dat blijft hij eigenlijk een groot deel van de dag doen. En daarbij loopt dan de temperatuur op naar zo'n 28 graden bij Harderwijk. Tot een ruime 30 graden in het Rijk van Nijmegen. Veel zonneschijn, minder wind. Ja, echt zo'n warme zomerdag. Vooral ook omdat de luchtvochtigheid ook morgenmiddag toch al wel redelijk hoog is. Misschien wel zo hoog dat in de nacht naar donderdag, of naar vrijdag moet ik zeggen, dat er dan al een enkele regen- of onweersbui plaatselijk actief is in de provincie. En vrijdag overdag, nou, nadat die eventuele bui in de vroege ochtend weggeschoven is, breekt de zon weer goed door en wordt het misschien wel zo'n 34 graden. Veel zonneschijn en dan weer later op de dag een enkele regen- of onweersbui. En bij die 34 graden een hoge luchtvochtigheid, dus dat wordt echt zweten geblazen.
1: Alfred, dankjewel.
0: Alsjeblieft.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Scheffer Badkamers in Zelhem.
2: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2 drie gangen ineens, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
3: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
2: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
4: voordeeluitjes.nl.
3: De showtuin van Nudetuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
5: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
6: Ja, een knettergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes Tribute Band en Peter Beense. Het Brouwers Grachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
7: Voor Luxaflex-onwering en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Dorrel Megens met het NOS-journaal. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar om tafel gaan zitten, zegt correspondent Gülşah Ersetin.
10: En hij zei dus ook dat die recente escalatie van de oorlog een ernstig risico vormt en dat hij ook alle aanvallen op burgers afkeurt. Maar dat hij dus benadrukte dat die onderhandelingen eigenlijk zo snel mogelijk weer moeten beginnen.
9: De waarschuwingsschoten van een Russisch oorlogsschip in de buurt van een Brits jacht waren volgens de opvarenden van dat jacht totaal onnodig. Tegen de BBC zegt het stel dat het onwerkelijk was om mee te maken. Het fregat zou meerdere keren hebben getoeterd, waarop het Britse stel de koers veranderde.
11: We immediately turned 2 degrees to port. A minute or so later they gave another 5 blasts on their horn, immediately followed by 4 to 5 small arms fire.
9: Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakt in de wedstrijd tegen Algerije afgelopen nacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met ook soms wat zon. Vanmiddag meer zon, dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeersinformatie.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het even langzaam op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen Ewijk en Ravenstein heb je 5 minuten vertraging. En de A73 Nijmegen-Venlo tussen Malden en Boksmeer doe je er 1,5 uur langer over. Dus aansluit op 9 kilometer. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
13: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerzoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
14: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
2: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen nog te genieten van de eerste maaltijd.
3: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
4: Voor een echt feest, jullie de Partyka. De Partyka transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partyka heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, daar is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
5: Nog een paar dagen en dan is het weer tijd voor de Keienborgse kermis. Van 19 tot en met 22 juni is het feest op de Keienborg. Midden in het dorp vind je het feestterrein met 2 grote tenten en een volle kermisweide. Het hele weekend is er volop muziek van onder andere Kaliber, de Oldies Brothers, Unite, de Paloma's en die Hengeloer Spitsen. Vrijdagavond is het blikkendag met Sven Versteeg. Op zondagmiddag begint om 2 uur de altijd spectaculaire kermisoptocht met veel muziek en straattheater. Kijk voor meer informatie op kermiskeienborg.nl en koop direct je tickets online. Kermis op de Keienburg. Dat mooi metmaken.
6: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Verlonden. De supermarkt in Almen blijft bestaan dankzij een initiatief van de dorpsraad en inwoners. Toen de vorige eigenaar aankondigde te stoppen, besloot de dorpsraad in te grijpen en een doorstart te organiseren om te voorkomen dat het dorp zijn enige supermarkt zou verliezen. De winkel wordt nu ondersteund door een stichting waarin de dorpsraad en inwoners meedenken over de toekomst van de supermarkt. Maar de bedrijfsleiding blijft verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Naast boodschappen doen vervult de supermarkt ook een belangrijke sociale functie. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen er werkervaring opdoen, sociale contacten opbouwen en vaardigheden ontwikkelen om weer mee te draaien in de samenleving. Eventuele winst wordt opnieuw in de winkel geïnvesteerd om de toekomst veilig te stellen. Vanavond wordt een deel van het centrum van Didam afgesloten door een demonstratie tegen de geplande asielopvang in de gemeente Montferland. De gemeente verwacht veel bezoekers, ook doordat PVV-leider Geert Wilders aanwezig zal zijn en een toespraak houdt. De demonstratie wordt georganiseerd door de actiegroep Geen AZC in Montferland. Tussen 6 en 10 uur zijn meerdere wegen in het centrum afgesloten. De demonstranten lopen vanaf het voormalige gemeentehuis via de Wilhelminastraat en Schoolstraat terug naar de Raadhuisstraat. Bewoners van de afgesloten straten kunnen in die periode niet met de auto bij hun huis komen. De gemeente vraagt de inwoners voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals het weghalen van losse voorwerpen en het pas donderdag buiten zetten van afvalcontainers. Daarnaast roept de gemeente op om begripvol en alert te zijn, zodat de avond veilig kan verlopen. De viering van 4 eeuwen Willem Sluiter is begonnen. De stichting Willem Sluiter heeft een digitaal anagramspel en een lespakket voor basis- en middelbare scholen ontwikkeld. Sluiter, geboren in Neede in 1627, stond bekend om zijn anagrammen. Het lespakket behandelt niet alleen anagrammen, maar ook boekdrukkunst, streektaal, literatuur uit de regio en het leven en werk van Willem Sluiter. Alle scholen in de Achterhoek ontvangen het materiaal. Ter promotie zijn filmpjes gemaakt en worden activiteiten georganiseerd. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: De dag die is begonnen met wolkenvelden, maar er waren ook nog wat opklaringen. Maar de bewolking die neemt vanuit het westen geleidelijk aan wel toe. En dan volgt er soms wat lichte regen of een spatje regen. Veel is het niet. De meeste neerslag valt ten noorden van Gelderland. Ook vanmiddag is het in eerste instantie bewolkt en kan er nog een spat regen vallen. Later vanmiddag wordt het vanuit het westen droog en komt de zon erdoor. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind en het wordt dan ook eind van de middag een graad of 25. Vanavond is het droog met wolkenvelden en wat zon. Komende nacht is het ook rustig, koelt het af naar een graad of 15. En de donderdag die verloopt ook droog en zonnig, althans een groot gedeelte. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het zomers warm met maximaal van 29 tot 30 graden. Wel is het zo dat in de loop van de middag, mevrouw van eind van de middag, wat meer bewolking aanwezig is. En dan kan daaruit ook een regen- of onweersbui ontstaan. In de nacht na de vrijdag dan kan er ook nog een bui vallen. Vrijdagochtend trekt die weg. De dag die begint met een graad of 20. Groot deel van de vrijdag is het ook droog, maar het wordt ook warm, drukkend warm, want het is vochtig. Temperaturen lopen op naar 31 tot 32 graden. In de namiddag, maar vooral in de avond, stijgt de kans op een enkele regen- of onweersbui. Kan even stevig uitpakken. Maar ook het weekend houden we het nog niet helemaal droog. Vooral op zaterdag is er nog kans op wat buien. Zondag dan is de kans erop klein. Maar beide dagen worden nog tropische temperaturen verwacht van 30 tot 31 graden.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het valt reuze mee deze ochtend met de drukte in de regio. Alleen op de A73 vanuit Nijmegen naar Venlo moet je veel geduld hebben. Tussen Malden en Boksmeer staat 9 kilometer. Vanwege het slechte wegdek is de rechterrijstrook daar dicht en heb je bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: De Kovic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
3: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weert.
4: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras?
5: Dat groeit maar door.
4: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
6: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
7: En dat maakt het verschil in het veld.
6: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Door Almegens met het NOS-journaal. Op de bijeenkomst van de G7 zijn de leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische sancties tegen Rusland. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen van overleg in Frankrijk. De leiders verwelkomen ook de overeenkomst tussen de VS en Iran, die een einde moet maken aan de strijd in het Midden-Oosten. Ze spreken in de verklaring van een historische kans om te voorkomen dat Iran kernwapens verwerft. De G7 gaat verder proberen minder afhankelijk te worden van de Straat van Hormuz en gaat de energievoorraden vergroten. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, die zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Koopmans zei dat hij de garantie heeft dat er nog niets is besloten. Pas eind deze maand worden de plannen officieel gepresenteerd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging. Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Argentinië won met 3-0 van Algerije. Messi maakte alle 3 de doelpunten. Met zijn hat-trick stijgt hij naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer. Overwegend bewolkt. In de noordelijke helft vanochtend vooral af en toe regen. In het zuiden is het droog met soms wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
11: Hey,
5: Hey, buurman.
11: Dag, buurvrouw.
5: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
11: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
10: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
12: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat.
13: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Voor iedereen die moeite heeft met het leren voor het theorie-examen of het prettig vindt om daarbij extra begeleiding te krijgen, kan elke week terecht bij het gratis spreekuur Oefenen voor je rijbewijs in de bibliotheek Doetinchem. Tijdens dit spreekuur kunnen deelnemers terecht met alle vragen over het theorie-examen voor auto, motor en brommer. Oefen zelfstandig of onder begeleiding met oefenexamens en krijg waar nodig extra ondersteuning. Het spreekuur is laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. Een afspraak maken is niet nodig en je mag zo vaak langskomen als je wilt. De tijd is steeds van 10 tot 12 uur.
0: Radio Ideaal. Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 28 juni is er een grote boekenbeurs in Ruurlo. Bezoekers kunnen zich laten verrassen door honderden gesorteerde boeken voor een prikkie. Terwijl je geniet van een kop koffie met iets lekkers, steun je tegelijkertijd een bijzonder doel. Het Westerbork Scholenproject. Dankzij dit project krijgen leerlingen uit groep 7 en 8 de kans om kennis te maken met de geschiedenis van kamp Westerbork en te leren over vrijheid, respect en verdraagzaamheid. Op een manier die aansluit bij hun eigen belevingswereld. Er zijn honderden boeken, thrillers, romans, literatuur, jeugd, non-fictie, tuin- en kookboeken, natuur, kunst en geschiedenis voor slechts €2 per boek. De boekenbeurs vindt plaats in het Cultuurhuis in Ruurlo en duurt van 11 tot 4 uur zondag 28 juni.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
2: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
1: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
3: Nog een paar dagen en dan is het weer tijd voor de Keienborgse kermis. Van 19 tot en met 22 juni is het feest op de Keienborg. Midden in het dorp vind je het feestterrein met twee grote tenten en een volle kermisweide. Het hele weekend is er volop muziek van onder andere Kaliber, de Oldies Brothers, Unite, de Paloma's en die Hengeloer Spitsen. Vrijdagavond is het Blikkendag met Sven Versteeg. Op zondagmiddag begint om 2 uur de altijd spectaculaire kermisoptocht met veel muziek en straattheater. Kijk voor meer informatie op kermiskeienborg.nl en koop direct je tickets online. Kermis op de Keienburg. Dat mooi metmaken.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De tekst van het voorlopige vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt. Persbureau Bloomberg zegt het 14-puntenplan in handen te hebben. Daar staat onder meer dat de Straat van Hormuz direct na ondertekening opengaat en dat de VS meewerkt aan een plan voor de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Hiervoor zou zeker $300 miljard worden vrijgemaakt. In ruil daarvoor herhaalt Iran dat het nooit kernwapens zou produceren. De mogelijke ontwikkeling van kernwapens was voor president Trump de belangrijkste reden om samen met Israël Iran aan te vallen. Bewoners van de door een explosie getroffen flat in Amsterdam-Osdorp kunnen vandaag tijdens een bijeenkomst vragen stellen aan de gemeente. Wat er vorige week is gebeurd in een kelderbox is nog altijd onduidelijk. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Buurbewoners denken dat er in de kelderbox explosieven werden ingepakt voor plofkraken. Een man uit Ede moet vandaag voor de rechter komen voor de genocide in Rwanda in de jaren 90. Hij werd 2 jaar geleden in Ede opgepakt en staat hier terecht in plaats van in Rwanda, omdat hij nu de Nederlandse nationaliteit heeft. Hij zou een grote rol hebben gespeeld bij het vermoorden van duizenden Tutsi's. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. Volgens het Noorse koningshuis is de operatie succesvol verlopen. De echtgenote van kroonprins Haakon leidt sinds 2018 aan longfibrose, waardoor het lichaam minder zuurstof kan opnemen. Haar gezondheid was volgens artsen de afgelopen tijd sterk achteruit gegaan. Zonder ingreep zou haar levensverwachting waarschijnlijk nog ongeveer 1 jaar zijn geweest. Het weer, het is bewolkt en er is ook kans op wat regen. In het zuiden is er soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar 1 schoentje. Voor 1 meisje.
7: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
6: In dat geval, Schoenmode Hermans.
8: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
7: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
9: Luister je naar Radio Ideaal of Ideaal Plus? Doe dan mee aan ons luisteronderzoek. Studenten van Hogeschool Windesheim voeren dit onderzoek onafhankelijk uit. Ga naar radioideaal.nl/onderzoek. Het invullen duurt maar een paar minuten en is volledig anoniem.
10: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
11: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
12: Geen idee. Snoeien?
11: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
12: Veldhuizen wie?
11: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
12: Top, gaan wij iets leuks doen.
13: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewu team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewu.nl en start samen.
14: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.

Ja, en zo zitten we alweer op de woensdag. Welkom bij de muziekservice en welkom hier bij Radio Ideaal. Een hele goede morgen. Rob de Bruin tot aan 12 uur neemt je mee met natuurlijk onze fijne feel good music in de ochtend. Anne Lee, die hoorde je uit het eind jaren 90 en de Two Times. Het wordt steeds beter weer en steeds warmer. We gaan lekker weer van het zomerse weer genieten. Daarom een zomersplaatje nu.

0: alweer in 1981 de hit and Wim Lover. We hadden de nieuwe daarna van Robert van Heemert en Donnie met Moet Dat Nou. En natuurlijk Jody Bernal die trapte af met de drie non-stop Chrissy Keno. Ja, dat was absoluut de grote zomerrit inderdaad in het jaar 2000.
1: Tijdens en na de koffiepauze, de drijfveer van de dag.

gingen terug naar een gezellige opname. Guus Meeuwis en ik tel tot drie. Goed, we gaan eens even kijken naar wat voorwerpen om dagelijks schoon te houden. Ja, gooi er even een vrolijk muziekje in, toch? Ja, moet kunnen. Namelijk gezond en fris wonen. Maak deze zes voorwerpen elke dag schoon. Op nummer 6 staat de deurgrepen en lichtknoppen. Want iedereen raakt ze aan, maar niemand denkt eraan om ze schoon te maken. Dus hou dat even in de gaten. Op 5 de keukenhanddoeken en vaatdoekjes. Ja, daar heb ik wel eens thuis een discussie over die vaatdoekjes. Namelijk een keukenhanddoek die een week blijft hangen. Niet doen, ververs hem eigenlijk het liefst dagelijks. En dat is net als een vaatdoekje. Ja, want met een vaatdoekje kunnen heel veel bacteriën in zitten. Echt waar. En dan zijn er ook nog eens die de vaatdoekje gebruiken om even door een pan of zo te gaan. Doe het niet. Op 4 de toilettrekker en de knop van het toilet. Misschien niet je favoriete klus, maar het is wel essentieel hoor. Op 3 het toetsenbord en muis. Werk je thuis op kantoor, dan wil je deze apparaten dagelijks schoonmaken en dat kan. En op 2 staat je smartphone en tablet. Ja, die ruik je gemiddeld zo'n 2617 keer per dag aan je handen. Het is een heel wat. Nou goed, en het absolute nummer 1 is de afwasborstel of spons. Nou ja, goed. Dat klinkt misschien een beetje logisch. Maar dat is een tip natuurlijk van ons hier weer. Vanuit onze keuken, zullen we maar zeggen.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. De supermarkt in Almen blijft bestaan dankzij een initiatief van de dorpsraad en inwoners. Toen de vorige eigenaar aankondigde te stoppen, besloot de dorpsraad in te grijpen en een doorstart te organiseren om te voorkomen dat het dorp zijn enige supermarkt zou verliezen. De winkel wordt nu ondersteund door een stichting waarin de dorpsraad en inwoners meedenken over de toekomst van de supermarkt. Maar de bedrijfsleiding blijft verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Naast boodschappen doen vervult de supermarkt ook een belangrijke sociale functie. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen er werkervaring op doen, sociale contacten opbouwen en vaardigheden ontwikkelen om weer mee te draaien in de samenleving. Eventuele winst wordt opnieuw in de winkel geïnvesteerd om de toekomst veilig te stellen. Vanavond wordt een deel van het centrum van Didam afgesloten door een demonstratie tegen de geplande asielopvang in de gemeente Montferland. De gemeente verwacht veel bezoekers, ook doordat PVV-leider Geert Wilders aanwezig zal zijn en een toespraak houdt. De demonstratie wordt georganiseerd door de actiegroep Geen AZC in Montferland. Tussen 6 en 10 uur zijn meerdere wegen in het centrum afgesloten. De demonstranten lopen vanaf het voormalige gemeentehuis via de Wilhelminastraat en Schoolstraat terug naar de Raadhuisstraat. Bewoners van de afgesloten straten kunnen in die periode niet met de auto bij hun huis komen. De gemeente vraagt inwoners voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals het weghalen van losse voorwerpen en het pas donderdag buitenzetten van afvalcontainers. Daarnaast roept de gemeente op om begripvol en alert te zijn, zodat de avond veilig kan verlopen. De viering van 4 eeuwen Willem Sluiter is begonnen. De stichting Willem Sluiter heeft een digitaal anagramspel en een lespakket voor basis- en middelbare scholen ontwikkeld. Sluiter, geboren in Neede in 1627, stond bekend om zijn anagrammen. Het lespakket behandelt niet alleen anagrammen, maar ook boekdrukkunst, streektaal, literatuur uit de regio en het leven en werk van Willem Sluiter. Alle scholen in de Achterhoek ontvangen het materiaal. Ter promotie zijn filmpjes gemaakt en worden activiteiten georganiseerd. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: De dag die is begonnen met wolkenvelden, maar er waren ook nog wat opklaringen. Maar de bewolking die neemt vanuit het westen geleidelijk aan wel toe. En dan volgt er soms wat lichte regen of een spatje regen. Veel is het niet. De meeste neerslag valt ten noorden van Gelderland. Ook vanmiddag is het in eerste instantie bewolkt en kan er nog een spat regen vallen. Later vanmiddag wordt het vanuit het westen droog en komt de zon erdoor. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind en het wordt dan ook eind van de middag een graad of 25. Vanavond is het droog met wolkenvelden en wat zon. Komende nacht is het ook rustig, koelt het af naar een graad of 15. En de donderdag die verloopt ook droog en zonnig, althans een groot gedeelte. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het zomers warm met maximaal van 29 tot 30 graden. Wel is het zo dat in de loop van de middag, maar vooral van eind van de middag, wat meer bewolking aanwezig is. En dan kan daaruit ook een regen- of onweersbui ontstaan. In de nacht na de vrijdag dan kan er ook nog een bui vallen. Vrijdagochtend trekt die weg. De dag die begint met een graad of 20. Groot deel van de vrijdag is het ook droog, maar het wordt ook warm, drukkend warm, want het is vochtig. Temperaturen lopen op naar 31 tot 32 graden. In de namiddag, maar vooral in de avond, stijgt de kans op een enkele regen- of onweersbui. Kan even stevig uitpakken. Maar ook het weekend houden we het nog niet helemaal droog. Vooral op zaterdag is er nog kans op wat buien. Zondag dan is de kans erop klein. Maar beide dagen worden nog tropische temperaturen verwacht van 30 tot 31 graden.

uit de jaren 80, formatie Spargo en Just For You. Ja, het is weer tijd. We gaan weer naar onze verjaardagskalender toe. Natuurlijk ook deze woensdag. Woensdag 17 juni, we zijn er vandaag allemaal jarig. Nou, we gaan eens even kijken. Vandaag is jarig een Amerikaanse zanger, de pianist. En ook liedjes schrijver. Hij had een joekel van een hit met dit nummer.

Ja, gezellig. Altijd meedoen, hè? Ja. Barry Manilow. Hij wordt vandaag alweer 83 jaar. Voormalig Belgisch wielrenner Eddy Merckx viert zijn 81ste verjaardag vandaag. En ook is jarig de Nederlandse acteur Jack Woutersen. 69 jaar wordt hij vandaag. Ook professioneel tennisspeelster uit de VS Venus Williams. Zij wordt 46 jaar. Nederlands acteur en ook zanger Ferry Doedens. 36 jaar. En als laatste in de lijst een Britse zanger. En dat is eigenlijk van de band Blue. Onder andere bekend.

Jawel, deze zanger Lee Ryan van Blue. Hij wordt 43 jaar. Vandaag op deze woensdag natuurlijk weer iedereen van harte gefeliciteerd.

Afgelopen week is hij nog gestegen in de Nederlandse top 40. Nummer 10 geluid is dit van Teddy Swims en Mr. Know It All. Goed, een kleine pauze. Die gaan we even inlassen. En dan zijn we er na 11 weer met dit programma, de Muziekservice. We gaan nu terug in de tijd. En dat doen we met een opname van

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
3: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Nederland en de rest van Europa moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid. Dat staat in de internationale veiligheidsstrategie van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Volgens Berendsen moeten we opschalen om snel minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten. Zo moet de Europese defensieindustrie binnen 4 jaar de belangrijkste wapensystemen zelf kunnen produceren. Eerder werd al bekend dat het kabinet bekijkt in hoeverre samenwerking mogelijk is met Frankrijk op het gebied van nucleaire bewapening. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de Straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en de economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. Na de grote brand in een vrijstaande woning in de Brabantse Rijen gaat de brandweer vandaag op zoek naar de bewoner. De brand brak rond middernacht uit en volgens mensen in de buurt is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Een deel van het huis is ingestort. Vanwege verder instortingsgevaar zal een specialistisch team er stap voor stap naar binnen gaan. Bij een politieactie in Vietnam zijn 400 katten gevonden die bestemd waren voor de handel in kattenvlees. De dieren zaten in 45 kooien en waren er slecht aan toe. Er werden ook 80 dode katten gevonden. De politie kwam ze op het spoor na meldingen over gestolen huisdieren. Het eten van katten- en hondenvlees is niet verboden in Vietnam, maar verschillende steden proberen het wel terug te dringen. Dierenorganisaties schatten dat er elke maand 1000 katten worden gestolen en illegaal worden verhandeld voor vlees. Het weer bewolkt en ook kans op wat regen. In het zuiden soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regeling Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelingschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
7: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw

De formatie Eternal, een grote hit was het in 97 voor deze formatie. I Wanna Be The Only One. Wij zijn er nog een uurtje bij je met deze muziekservice hier op Radio Ideaal. En dat doen we elke ochtend tussen 10 en 12. Nu, spiksplinter nieuwe opname. Een nieuwe muziek van Gordon samen met...

0: Ja, wat een joekel van een hit was het in 1973 voor deze Haagse formatie, de Golden Ewing. Ja, een wereldhit, The Weda Love. Ja, tot zelfs in de USA. Goed, ik heb weer. We gaan genieten van de zon, ongetwijfeld. En Hike, die doet dat ook. Lekker, lekker in de zon.
1: Ik zag haar liggen in de zon, bikini, die niet kleiner kon. Ik zeg, ik kom er lekker even bij. Midden op het hete strand pakte ze de zonnebrand. Deed een kwakje op mijn hand.
2: Mooi meisje!
1: Zo had ik haar ingesmeerd en nog even

Ja, we gaan eens even naar de nachtrust. Want we hebben namelijk een zevental planten die je nachtrust natuurlijk verbeteren. En ontdek welke werkt. We hebben onder andere de Klimop, de natuurlijke luchtreiniger. Want Klimop is een sterke plant die luchtvervuiling vermindert en schimmelsporen uit de lucht filtert. Nou, een Klimop in je slaapkamer. Ik weet niet of dat wel zo handig is, maar goed. Hij staat er wel in. De valeriaanplanten in de slaapkamer. Ja, dat is eigenlijk de natuurlijke slaappil. Want de valeriaan die staat bekend om zijn slaapbevorderende eigenschappen. Dan hebben we nog slaapkamergeluk, zo heet die. Dat is de slaapverwekkende luchtzuiveraar. Want de plant slaapkamergeluk, ook bekend als lepelplant, is een geweldige luchtzuiveraar. Dan hebben we nog de vrouwentong. Dat is een krachtige zuurstofbron, want de vrouwentong is ook wel bekend als Sansevieria. Is een van de beste planten om in je slaapkamer te zetten. Ja. Op 3 de jasmijn, rustgevende bloemen. De geur van jasmijn kan een positief effect hebben op de kwaliteit van je slaap. En dan hebben we nog op 2 de lavendel. Nou, die vind ik wel lekker ruiken. Heel erg lekker. Lavendel is misschien wel de bekendste plant als het gaat om slaapverbetering. Want de geur van lavendel heeft een kalmerend effect op het zenuwstelsel. Dat is het dus. Dat ik in de zomer bij de lavendelvelden zo moe word, denk ik, ook van het fietsen. Zal daar wel aan liggen. En absoluut nummer 1 is de aloe vera, de luchtzuiveraar. Want de aloe vera die is niet alleen een handige plant voor het behandelen van de huidirritaties, maar het is ook een uitstekende luchtzuiveraar. Nou, nu allemaal met dat WK gebeuren met het voetballen, hou die planten nog even uit de slaapkamer, want er worden heel veel voetbalwedstrijden 's nachts gekeken. En het zou jammer zijn als je nu die planten op je slaapkamer gaat zetten, dan val je in slaap onder de wedstrijd. Dat wil je natuurlijk ook.

En ik zie dat wij weer toe zijn aan een nieuw siteje. En dit heb ik de afgelopen week weer even uitgehaald. Namelijk ook het Verenigd Koninkrijk. Die gaat de social media voor kinderen onder de 16 jaar verbieden. Heeft premier Starmer aangekondigd. Naar verwachting zal het verbod volgend jaar voorjaar ingaan. Techbedrijven die krijgen boetes als ze niet meewerken. Namelijk Starmer die zegt dat hij niet bereid is concessies te doen op het gebied van de veiligheid en het geluk van onze kinderen. Het verbod in het Verenigd Koninkrijk gaat in bepaalde opzichten nog verder dan Australië, dat als eerste land ter wereld zo'n maatregel nam. Zo wordt jongeren verboden om te livestreamen en wordt er ook nagedacht over een avondklok voor 16 tot 18-jarigen, zodat ze niet meer eindeloos scrollen.

0: Ja, dit vind ik dan wel weer een hele mooie opname. Deze van Offenbach met Norma Jean Martin, de Overdrive by the Mercury. Die hadden we daar nog voor zitten. Deze werd uitgebracht in 1993, Living on My Own. Goed, zo dadelijk gaan we weer terug naar een hele gezellige Nederlandstalige, Django Wagner.
1: De muziekservice, de drijfveer van de dag.

12 uur de week doormidden. En dan melden we ons morgen vroeg weer met een nieuwe mix van muziek in de muziekservice hier op Radio Ideaal. Ik zou zeggen, hou hem gezellig aan, blijf gezellig luisteren en ik wens je nog een hele fijne dag. Eruit gaan we met de jaren 80 muziek van de Dire Straits en So Far Away. Nou, dat valt best wel mee hoor.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
2: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
2: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
4: Nog een paar dagen en dan is het weer tijd voor de Keienborgse kermis. Van 19 tot en met 22 juni is het feest op de Keienborg. Midden in het dorp vind je het feestterrein met twee grote tenten en een volle kermisweide. Het hele weekend is er volop muziek van onder andere Kaliber, de Oldies Brothers, Unite, de Paloma's en die Hengeloer Spitsen. Vrijdagavond is het Blikkendag met Sven Versteeg. Op zondagmiddag begint om 2 uur de altijd spectaculaire kermisoptocht met veel muziek en straattheater. Kijk voor meer informatie op kermiskeienborg.nl en koop direct je tickets online. Kermis op de Keienburg. Dat mooi metmaken.
5: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
6: De Kovic, ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas, tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het conflict tussen het Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. In een nieuw veiligheidsplan van minister Berendsen staat dat Nederland en Europa snel minder afhankelijk moeten worden van de Verenigde Staten. De minister van Buitenlandse Zaken wil bijvoorbeeld dat Europa de belangrijkste wapensystemen zelf gaat produceren. In 2030 zou Europa dan grotendeels voor de eigen veiligheid moeten kunnen zorgen. De 5-jarige Jelte uit Leeuwarden is overleden. Hij was het gezicht van acties zoals Serious Request van 3FM... om geld in te zamelen voor onderzoek naar metabole ziekten. Jelte had een zeldzame en dodelijke ziekte die leidt tot een snelle aftakeling van het zenuwstelsel. Zijn familie schrijft op Instagram dat het heel verdrietig is, maar dat Jelte zijn rust heeft verdiend. Wielrenner Wout van Aert moet de Tour de France aan zich voorbij laten gaan. De Belg van Visma Leasebike heeft nog te veel last van een elleboogblessure die hij opliep bij een val tijdens een training. Van Aert won vorige week nog een etappe in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, maar moest een dag later afstappen omdat de wond aan zijn elleboog ging ontsteken. Het weer vrij veel bewolking. Vooral in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer. Dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan?
9: Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
10: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Gardetsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Gardetsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgardetsen.nl.
11: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Voor het derde jaar op rij organiseert Camping Veldzicht een sfeervolle fietstocht door het landelijke buitengebied van Haarlo. 21 juni staat helemaal in het teken van samen op pad gaan. Een fietstocht van ongeveer 40 kilometer langs gezellige kraampjes met streekproducten, bloemen en creatieve vondsten. De route eindigt bij HCR Prinsen. Start de dag met een gezamenlijk ontbijt om 9 uur. Voor €12,50 geniet je van een compleet ontbijt. Iedereen die liever thuis wil ontbijten, kan vanaf 10 uur starten met de fietstocht. Deelname aan de fietstocht is gratis. Het is geen gewone fietstocht, maar een echte Love Together fietstocht. Een gezellige dag waarin samen fietsen en ontmoeten centraal staan. Opgeven kan via info@campingveldzicht.nl.
0: Radio Ideaal

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. Een brommerrijder is gisteravond gewond geraakt bij een ongeluk op de Raadhuisstraat in Doetinchem. De brommerrijder had te laat in de gaten dat de auto voor hem stopte om een voetganger te laten oversteken. De jongeman kon niet meer op tijd remmen en botste op de achterkant van de auto. Door de klap schoot hij met het stuur van zijn brommer en zijn handen door de achterruit van de auto. Politie, brandweer en ambulance kwamen ter plaatse. Het ambulancepersoneel heeft de brommerrijder behandeld. De brandweer heeft zijn brommer uit de auto gehaald. De automobilist raakte niet gewond. De mobiele flitspaal in Gaanderen, die in 5 weken tijd bijna 15.000 snelheidsovertredingen registreerde, is beplakt met blauwe stickers over de camera's. Een foto van de afgeplakte flitser verscheen maandagavond in een lokale Facebookgroep en leidde tot verschillende reacties. Sommige inwoners noemden de dader een held. Anderen wezen erop dat de flitspaal juist bedoeld is om de verkeersveiligheid te verbeteren en ongelukken te voorkomen. Volgens berichten op sociale media zou de politie camerabeelden hebben bekeken en mogelijk weten wie verantwoordelijk is. Maar de politie meldt dat er geen officiële melding van vandalisme is binnengekomen. Het Openbaar Ministerie, dat over het verkeer gaat, weet nog niet of er met de flitspaal is geknoeid en kan ook niet zeggen of de flitser op dit moment nog overtredingen registreert. Bij stadion De Vijverberg wordt op dit moment hard gewerkt aan een nieuwe hybride grasmat voor de Graafschap. De oude grasmat voldeed afgelopen seizoen niet aan de verwachtingen, waardoor de club heeft besloten het veld volledig te vernieuwen. Na een concert in het stadion is het oude gras verwijderd en zijn de bovenste grondlagen afgegraven. Ook wordt de sproeiinstallatie vervangen. De nieuwe mat bestaat uit natuurgras, versterkt met kunststofvezels. Wat moet zorgen voor een stabieler veld, minder speelschade en een hogere belastbaarheid. De werkzaamheden moeten op tijd klaar zijn voor de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen tegen Jong AZ op 17 augustus. De club verwacht dat dit haalbaar is als het gras goed groeit. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: David is ook voor jou.
1: Radio Ideaal Agenda.
2: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op vrijdag 19 juni een midzomeravondwandeling over de Lochemse Berg. De Lochemse Berg heeft altijd iets geheimzinnigs als het avond wordt. Het late zonlicht en de stilte zorgen voor een bijzondere sfeer. En dan zijn er natuurlijk de oude verhalen over de witte wieven. Na zeggen dwalen zij al vele jaren rond in het gebied, maar hoef je niet bang voor hen te zijn als je een zuiver geweten hebt. Aldus de wieven. De boswachter kent die verhalen en vertelt ook over de geschiedenis van de Lochemse Berg, die nog veel ouder is dan de wieven. Onderweg kunnen wandelaars genieten van mooie uitzichten. De wandeling start om 7:30 en duurt circa 2,5 uur. Deelname kost €6 per persoon, kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs betalen €3 per persoon. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en dit kan via www.glk.nl/excursies. Tip van de boswachter, stevige schoenen zijn aanbevolen.
1: Radio Ideaal.

0: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer.
1: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
2: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
3: Of zo.
4: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
1: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
5: Hey u, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw

0: L en B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
1: En dat maakt het verschil in het veld.
0: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorden moet zijn.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zou produceren. In een gemeenschappelijke verklaring van de G7 staat dat de landen Oekraïne meer willen steunen en de sancties voor Rusland willen verzwaren. In tegenstelling tot vorig jaar is de slotverklaring nu ook ondertekend door de Amerikaanse president Trump. Daarmee lijkt hij op te schuiven naar steun voor Oekraïne. Tot nu toe liet hij vaak in het midden wie schuldig is aan de oorlog. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. Een man die in België 4 jaar geleden 7 mensen doodreed tijdens carnaval is veroordeeld tot 27 jaar cel. Het Hof noemt hem een gek achter het stuur met een totaal gebrek aan respect voor mensenlevens. De man reed in Wallonië op hoge snelheid in op een groep feestvierders, ook filmde hij zijn rit. Het conflict tussen Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. Het weer, vrij veel bewolking. Met name in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer. Het wordt dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
4: Nog een paar dagen en dan is het weer tijd voor de Keienborgse kermis. Van 19 tot en met 22 juni is het feest op de Keienborg. Midden in het dorp vind je het feestterrein met 2 grote tenten en een volle kermisweide. Het hele weekend is er volop muziek van onder andere Kaliber, de Oldies Brothers, Unite, de Paloma's en die Hengeloa Spitsen. Vrijdagavond is het blikkendag met Sven Versteeg. Op zondagmiddag begint om 2 uur de altijd spectaculaire kermisoptocht met veel muziek en straattheater. Kijk voor meer informatie op kermiskeienborg.nl en koop direct je tickets online. Kermis op de Keienburg. Dat mooi metmaken.
2: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
5: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
6: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
7: Door Heijem weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tisteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
8: Luister je naar Radio Ideaal of Ideaal Plus? Doe dan mee aan ons luisteronderzoek. Het invullen duurt maar een paar minuten en is volledig anoniem. Ga naar radioideaal.nl/onderzoek en help Radio Ideaal nog beter te maken.
9: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress. Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met 28 juni presenteren kunstenaars Maron Hilverda en Jeannette Hoekstra de tentoonstelling Betekenen in de Koppelkerk in Bredevoort. Deze expositie, onderdeel van een uitwisseling tussen kunstenaarsinitiatief Breekijzer en platform Deventer Kunstenaars, onderzoekt de relatie tussen tekenen en betekenen. Met betekenen benadrukken Hilverda en Hoekstra de tijdloze kracht van tekenen als middel om betekenis te geven en te delen. De openingstijden van de Koppelkerk zijn van vrijdag tot en met zondag van 11 tot 5 uur. De entree is vrij, een gift wordt op prijs gesteld.
0: Radio Ideaal

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op vrijdag 19 juni een midzomeravondwandeling over de Lochemse Berg. De Lochemse Berg heeft altijd iets geheimzinnigs als het avond wordt. Het late zonlicht en de stilte zorgen voor een bijzondere sfeer. En dan zijn er natuurlijk de oude verhalen over de witte wieven. Na zeggen dwalen zij al vele jaren rond in het gebied, maar hoef je niet bang voor hen te zijn als je een zuiver geweten hebt. Aldus de wieven. De boswachter kent die verhalen en vertelt ook over de geschiedenis van de Lochemse Berg, die nog veel ouder is dan de wieven. Onderweg kunnen wandelaars genieten van mooie uitzichten. De wandeling start om 7:30 en duurt circa 2,5 uur. Deelname kost €6 per persoon, kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs betalen €3 per persoon. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en dit kan via www.glk.nl/excursies. Tip van de boswachter, stevige schoenen zijn aanbevolen.
0: Radio Ideaal.

0: altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazonnat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
1: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
2: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
3: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen. FC Twente speelt in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. De wedstrijden zijn op 23 en 30 juli. Het eerste duel is in Enschede. Twente moet drie rondes zien te overleven om het hoofdtoernooi van de Europa League te bereiken. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden grotendeels droog. Komt de zon ook vaker tevoorschijn. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen veel zon, een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje voor één meisje.
7: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
6: In dat geval, Schoenmode Hermans.

0: Bruchling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Bij Schoenboerder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
2: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.

Confession of the Groove.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Er zijn veel mensen die het moeilijk vinden om dingen te regelen via de computer. Zoals contact met de overheid, videobellen, online bankieren, studiefinanciering of andere toeslagen van Duo. Het is fijn om mee te kunnen doen in de digitale wereld, maar dat is niet altijd makkelijk. Zeker niet als je het alleen moet doen of niet weet waar je moet beginnen. Daarom is er het informatiepunt Digitale Overheid. IDO in de bibliotheek Doetinchem. Medewerkers helpen bij alle vragen over digitale zaken. Ze luisteren goed, denken mee en geven uitleg waar je iets aan hebt. Als het nodig is, verwijzen ze door naar de juiste organisatie. De hulp is gratis en je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek. Elke dinsdagochtend van 10 tot 12 uur kan iedereen terecht bij de bibliotheek in Doetinchem. Aanmelden kan via de klantenservice, via de agenda, op de website www.biebnieuws.nl of aan de balie.
0: Radio Ideaal.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Het Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek en de gemeente Montferland starten een campagne voor ondernemers in het centrum van Zeddam om hen te helpen hun energiekosten te verlagen. Op 2 juli voert een energieadviseur gratis zogeheten EPK-checks uit. Tijdens deze korte energiescan van een kwartier wordt samen met de ondernemer gekeken naar het energieverbruik aan de hand van energierekeningen. Daarna ontvangt de ondernemer een rapport met mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. De actie past binnen de ambitie van Montferland om uiterlijk in 2050 energie-neutraal te zijn. Het Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek biedt daarnaast via haar website praktische informatie, tips en advies over energiebesparing en duurzaamheid. De fractievoorzitters van Samen voor Berkelland, Pro, Samen Daran, VVD en BBB hebben het raadsprogramma Berkelland met elkaar in verbinding gepresenteerd. Zij kiezen bewust voor een raadsprogramma in plaats van een traditioneel coalitieakkoord. Per onderwerp gaat gezocht worden naar brede steun, zodat politieke verschillen bespreekbaar blijven. De 5 deelnemende partijen leveren elk een wethouder. Burgemeester Joost van Oostrum zegt dat verbinden meer is dan een slogan en in de praktijk vorm moet krijgen. De partijen willen een nieuwe bestuursstijl ontwikkelen, waarbij samenwerking centraal staat en inwoners worden betrokken bij besluitvorming. Het CDA, 8 zetels, de grootste partij, trok zich eerder terug uit de onderhandelingen. Toch verwachten de initiatiefnemers dat ook het CDA bij verschillende onderwerpen zal meedenken en meewerken. De Graafschap heeft verdediger Gijs Bolk transfervrij overgenomen van FC Emmen. De linksbenige centrale verdediger tekent een contract voor 2 seizoenen met een optie voor nog een extra jaar. Technisch manager Barry Powell noemt hem een complete verdediger met sterke fysieke kwaliteiten en verwacht dat hij zich in Doetinchem verder zal ontwikkelen. Daarnaast versterkt de Graafschap zich ook met de Liberiaanse international Pabai, die voor 2 seizoenen tekent. En keert Donny Warmedan na 2 jaar in Indonesië terug naar de club. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Dag, buurvrouw.
2: Hey, buurman.
1: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
2: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek

0: trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
2: Nog een paar dagen en dan is het weer tijd voor de Keienborgse kermis. Van 19 tot en met 22 juni is het feest op de Keienborg. Midden in het dorp vind je het feestterrein met twee grote tenten en een volle kermisweide. Het hele weekend is er volop muziek van onder andere Kaliber, de Oldies Brothers, Unite, de Paloma's en die Hengeloer Spitsen. Vrijdagavond is het Blikkendag met Sven Versteeg. Op zondagmiddag begint om 2 uur de altijd spectaculaire kermisoptocht met veel muziek en straattheater. Kijk voor meer informatie op kermiskeienborg.nl en koop direct je tickets online. Kermis op de Keienburg, dat mooi metmaken.
3: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overals en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
4: Schat, de oprit is echt bult en gat.
5: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
4: Veldhuizen wie?
5: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengaafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
4: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
6: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zellum. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het nationaal hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. FC Twente speelt eind juli in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. Deze twee clubs spelen eerst nog de eerste voorronde. De verliezer van dit onderlinge duel komt ook een Nederlandse club tegen, maar dat is dan Ajax in de Conference League. Zowel Ajax als Twente moet 3 voorrondes overleven om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden overwegend droog. Daar is ook vaker de zon. Het is tussen de 20 en 25 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat laat je inspireren en verrassen.
10: De Covic, ook voor afvalcontainers. Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kub, gebracht en weer opgehaald. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
9: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland. Wow.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 28 juni is er een grote boekenbeurs in Ruurlo. Bezoekers kunnen zich laten verrassen door honderden gesorteerde boeken voor een prikkie. Terwijl je geniet van een kop koffie met iets lekkers, steun je tegelijkertijd een bijzonder doel. Het Westerbork Scholenproject. Dankzij dit project krijgen leerlingen uit groep 7 en 8 de kans om kennis te maken met de geschiedenis van kamp Westerbork en te leren over vrijheid, respect en verdraagzaamheid. Op een manier die aansluit bij hun eigen belevingswereld. Er zijn honderden boeken, thrillers, romans, literatuur, jeugd, non-fictie, tuin- en kookboeken, natuur, kunst en geschiedenis voor slechts €2 per boek. De boekenbeurs vindt plaats in het Cultuurhuis in Ruurlo en duurt van 11 tot 4 uur zondag 28 juni.
0: Radio Ideaal.

0: water, licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
1: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar naartoe geld over te maken. De man moet naast de zelfstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. De Europese Commissie komt na een noodoproep van Artsen zonder Grenzen met meer geld voor de bestrijding van ebola. Vooral in de Democratische Republiek Congo verspreidt het dodelijke virus zich nog altijd snel. Brussel trekt bijna een half miljard euro uit. Het geld is vooral bestemd voor onderzoek naar vaccins en behandelingen. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Vanaf morgen kan het tropisch warm worden en daarom geldt vanaf dan het nationaal hitteplan van het RIVM. Hitte kan vooral bij ouderen, kinderen of mensen met een chronische aandoening leiden tot gezondheidsproblemen. Mantelzorgers en zorgpersoneel krijgen daarom het advies om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Op het WK voetbal hebben Schotse fans in de stad Boston in meerdere cafés al het bier opgedronken. Café-eigenaren zeggen dat ze nog nooit zoiets hebben meegemaakt. De Schotten dronken dit weekend 4 keer meer bier dan Amerikaanse bezoekers rond de belangrijkste Amerikaanse feestdag op 4 juli. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23, vanavond klaart het verder op en blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het wordt alweer drukker in Gelderland. Op een paar plekken best wel wat vertraging. Om te beginnen de A2 Utrecht richting Den Bosch bij Waardenburg. Net voor de Martinus Nijhoffbrug is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging een half uur. En de A12 Arnhem richting de Duitse grens bij de grenscontroles daar nu 20 minuten op onthoudt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
6: Nog een paar dagen en dan is het weer tijd voor de Keienborgse kermis. Van 19 tot en met 22 juni is het feest op de Keienborg. Midden in het dorp vind je het feestterrein met twee grote tenten en een volle kermisweide. Het hele weekend is er volop muziek van onder andere Kaliber, de Oldies Brothers, Unite, de Paloma's en die Hengeloa Spitsen. Vrijdagavond is het Blikkendag met Sven Versteeg. Op zondagmiddag begint om 2 uur de altijd spectaculaire kermisoptocht met veel muziek en straattheater. Kijk voor meer informatie op kermiskeienborg.nl en koop direct je tickets online. Kermis op de Keienburg. Dat mooi metmaken.
7: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer.
8: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
9: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
10: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
11: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
10: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
12: De lekkerste patat en snacks komt uit de snackwagen van Vleesboerderij Garrissen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of vierdag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garrissen in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrissen.nl.
13: Luister je naar Radio Ideaal of Ideaal Plus? Doe dan mee aan ons luisteronderzoek. Studenten van Hogeschool Windesheim voeren dit onderzoek onafhankelijk uit. Het invullen duurt maar een paar minuten en is volledig anoniem. Ga naar radioideaal.nl/onderzoek. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op vrijdag 19 juni een midzomeravondwandeling over de Lochemse Berg. De Lochemse Berg heeft altijd iets geheimzinnigs als het avond wordt. Het late zonlicht en de stilte zorgen voor een bijzondere sfeer. En dan zijn er natuurlijk de oude verhalen over de witte wieven. Naar zeggen dwalen zij al vele jaren rond in het gebied, maar hoef je niet bang voor hen te zijn als je een zuiver geweten hebt. Aldus de wieven. De boswachter kent die verhalen en vertelt ook over de geschiedenis van de Lochemse Berg, die nog veel ouder is dan de wieven. Onderweg kunnen wandelaars genieten van mooie uitzichten. De wandeling start om 7:30 en duurt circa 2,5 uur. Deelname kost €6 per persoon, kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs betalen €3 per persoon. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en dit kan via www.glk.nl/excursies. Tip van de boswachter, stevige schoenen zijn aanbevolen.
0: Radio Ideaal

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. De provincie Gelderland gaat tussen 6 en 24 juli werkzaamheden uitvoeren aan de Dorpstraat in Laag-Keppel. Deze werkzaamheden staan los van de geplande proef met eenrichtingswegen. De proef wordt op een later moment uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden worden bestaande verkeersdrempels aangepast naar 30 km per uur drempels, komt er een extra drempel aan de zuidkant van het dorp en wordt een bestaande wegversmalling aangepast. Het doel is om de snelheid van het verkeer te verlagen en het passeren in de smalle straat te verbeteren. Daarnaast voert de gemeente Bronckhorst van 22 tot met 26 juni voorbereidende werkzaamheden uit aan de IJsselweg. Ook wordt op 8 juli een slagboom geplaatst op de Slondeweg, maar die wordt pas gebruikt zodra de eenrichtingsproef echt begint. De proef met eenrichtingswegen is uitgesteld omdat eerst moet worden onderzocht of hiervoor een natuurvergunning nodig is. Meer dan 65 overheden, bedrijven en organisaties hebben een certificaat aangeboden aan de Tweede Kamer met de oproep om wetgeving aan te passen zodat nieuwbouwwijken zuiniger omgaan met drinkwater en regen- en afvalwater vaker kunnen hergebruiken. In Silvolde wordt in het zogeheten waterhuis al geëxperimenteerd met innovatieve watertechnieken. Daar wordt regenwater met behulp van techniek gezuiverd tot drinkwaterkwaliteit. Volgens de betrokken partijen is de techniek inmiddels beschikbaar, maar vormen vooral wet en regelgeving en maatschappelijke acceptatie de grootste obstakels. De techniek kan helpen om de groeiende druk op de drinkwatervoorziening te verminderen. Volgens Vitens wordt die druk steeds groter door klimaatverandering, meer mensen en de bouw van honderdduizenden nieuwe woningen. De WOZ-waarde van huizen is dit jaar in alle Gelderse gemeenten gestegen. Landelijk steeg de gemiddelde WOZ-waarde met ruim 10%. In Gelderland waren de grootste stijgingen te zien in de Achterhoek en de Liemers. Vooral Zutphen, Doetinchem en Montferland lieten sterke stijgingen zien. De kleinste stijging vond plaats in Berkland. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is begonnen in Gelderland. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch bij Zaltbommel gebeurde een ongeluk. De weg is vrijgegeven, maar er staat nog wel zo'n 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. Wat verder opvalt is de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 2 kilometer file, maar de vertraging is fors, bijna een half uur. En tenslotte de A325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek. Tussen het Gelderdoom en Westervoort rijdt het langzaam en staat het stil over 5 kilometer. En dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
2: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig.

0: mee.
1: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. De schipper van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof voerde kapitein niet onvoorzichtig. De snelboot had in 2022 een aanvaring met een watertaxi. Vier mensen kwamen om het leven. Het lichaam van een van hen, een jongen van 12, is nooit gevonden. Beide schippers werden door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf. Alleen de kapitein van de snelboot ging in hoger beroep. Hij is nu vrijgesproken. Zeker 800 gebruikers van Scorito, het grootste online sportpoolplatform van Nederland, hebben een mail gekregen waarin staat dat ze moeten betalen voor hun WK-pool. Volgens het bedrijf doen ze zich voor als particulieren, maar hebben ze eigenlijk een zakelijke voetbalpool waar ze een betaald pakket voor moeten aanschaffen. Als ze niet betalen, dan wordt hun WK-pool verwijderd. De Hubertustunnel in Den Haag blijft nog langer dicht. Een jaar geleden begonnen er onderhoudswerkzaamheden die al in april klaar hadden moeten zijn. De tunnel is een belangrijke verbinding tussen Scheveningen en de noordelijke rand van Den Haag. Verkeer wordt omgeleid en dat leidt nu al tot veel vertraging. Omdat de datum in april niet werd gehaald, kreeg de aannemer al een boete. De nieuwe openingsdatum zou in juli zijn, maar ook dan is het nog niet klaar. En de tunnel gaat nu naar verwachting half september over open. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerder de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oliver floot de afgelopen jaren 2 maal een wedstrijd van Oranje. Een WK-kwalificatieduel in Turkije in 2021, toen Nederland met 4-2 verloor. En in 2023 floot Oliver een EK-kwalificatieduel met Griekenland, dat Oranje met 3-0 won. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast wel dagelijkse files in Gelderland tijdens deze avondspits, de meeste vertraging onder andere op de A2 van Utrecht naar Den Bosch voor Waardenburg, 10 kilometer met 25 minuten oponthoud. A12 Arnhem richting Duitsland, bij de grenscontrole staat ook 20 minuten vertraging. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht, bij Boksmeer is het asfalt beschadigd. Er staat daar 9 kilometer file met bijna 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
8: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je

0: taaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Duid maar weg.
3: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
4: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met eind augustus presenteert het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten de bijzondere expositie Over Leven in de Marktkamer. De tentoonstelling vertelt het aangrijpende verhaal van Aaltenaar Jan Tolkamp, die als dwangarbeider diverse concentratiekampen overleefde. Zijn memoires zijn door kunstenares Marijke van Dijk vertaald naar een uniek kunstproject. Jan Tolkamp werd op 30 januari 1944 opgepakt tijdens de razzia op de kerken in Aalten. Hij overleefde kamp Amersfoort en de verschrikkingen in Nazi-Duitsland, waaronder de kampen Husum, Swesing, Neuengamme en Ravensbrück. Op latere leeftijd voerde hij intensieve gesprekken over deze sporen uit het verleden met Marijke van Dijk. De gesprekken en de indrukwekkende memoires van Tolkamp leidden in 2010 tot een handgedrukte, gelimiteerde editie van het kunstboek Over Leven. De expositie toont dit kunstboek, waarvan een exemplaar door de familie aan het museum is geschonken, samen met de originele kunstwerken en de rauwe persoonlijke teksten van Tolkamp. Zoals Van Dijk het omschrijft, het is zijn verhaal, uniek maar ook weer niet, want er zijn veel te veel van dit soort verhalen. Het lijden mag niet vergeten worden. Meer informatie over openingstijden en tickets van het Onderduikmuseum is te vinden op www.onderduikmuseum.nl.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in Gelderland is de avondspits in volle gang met bijna 80 kilometer file in totaal. Veel dagelijkse files en een paar opvallend wat langere, zoals de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel 14 kilometer file met een half uur oponthoud. Dat is ook de nasleep van een eerder ongeluk. Alle rijstroken zijn wel alweer een tijdje vrij. A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 20 minuten vertraging. En tenslotte de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij Boksmeer is het asfalt in slechte toestand. Er staat daar 11 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Nog een paar dagen en dan is het weer tijd voor de Keienborgse kermis. Van 19 tot en met 22 juni is het feest op de Keienborg. Midden in het dorp vind je het feestterrein met twee grote tenten en een volle kermisweide. Het hele weekend is er volop muziek van onder andere Kaliber, de Oldies Brothers, Unite, de Paloma's en die Hengeloa Spitsen. Vrijdagavond is het blikkendag met Sven Versteeg. Op zondagmiddag begint om 2 uur de altijd spectaculaire kermisoptocht met veel muziek en straattheater. Kijk voor meer informatie op kermiskeienborg.nl en koop direct je tickets online. Kermis op de Keienburg, dat mooi met maken.
2: De Covic, ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jessel-Gus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Ze zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. En de beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Huisarts Rob Elens zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat hij veel tegenwerking heeft ervaren van toenmalig minister De Jonge van Volksgezondheid en van de inspectie. Hij verwacht nog altijd excuses van de oud-minister. Elens schreef een cocktail van medicijnen voor aan zijn coronapatiënten die volgens hem goed werkten. Het effect van de cocktail is nooit bewezen en er konden grote bijwerkingen optreden. De Elens kreeg van de inspectie waarschuwingen en boetes. Later bleek dat Hugo de Jonge de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd daartoe had aangespoord. Feyenoord heeft de terugkeer van Giovanni van Bronckhorst als trainer bevestigd. De 51-jarige Rotterdammer, die tussen 2015 en 2019 ook al hoofdcoach was in de Kuip, heeft voor 2 jaar getekend met een optie tot een derde jaar. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerst de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer vanavond klaart het verder op en het blijft nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het drukste moment van de avondspits ligt ook alweer achter ons in de regio Gelderland. Maar op een aantal plekken nog wel behoorlijk wat vertraging. Zoals de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel bijna 20 minuten vertraging. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Ook bij Zaltbommel een kwartier oponthoud. A50 Arnhem richting Os. Tussen Valburg en Ravenstein 11 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. En de meeste oponthoud in Gelderland nu nog op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Het asfalt is beschadigd ter hoogte van Boksmeer. Hou rekening met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
7: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoorden Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
6: In dat geval, Schoenmoorden Hermans.
8: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
7: Bij Schoenmoorden Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
9: Hey, buurman.
10: Dag, buurvrouw.
9: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
10: Dank je. Lekker, hè?
9: Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
8: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
10: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
11: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
12: Of zo.
13: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
10: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
14: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.

0: Goedenavond luisteraars, welkom bij de politieke uitzending van Radio Ideaal vanuit de studio in Lochem. We zitten weer in het Stadshuis. We zitten hier vanavond met de drie fractievoorzitters van de coalitiepartijen in Lochem, waarbij het nu gelukt is om tot een coalitieakkoord te komen. Daar gaan we het zo meteen ook over hebben. Met volle kracht vooruit heet het. Nou, dat vraagt natuurlijk om deze fractievoorzitters eens even stevig aan de tand te voelen over hoe dit dan in elkaar zit. En waar we dan uiteindelijk zullen eindigen als we zo meteen met volle kracht vooruit zijn gegaan de komende 4 jaar. We zitten hier met Anja Rouwehorst, fractievoorzitter van Gemeentebelangen. En met Erwin Beumer, fractievoorzitter van Pro Lochem. Of is het nu alleen nog maar Pro sinds...
1: Pro Lochem, maar je mag ook Pro zeggen.
0: Goed, nou, dan ik hou het dan bij Pro, maar ja. Het is Pro Lochem. Ja, goed zo. En met André de Grote, fractievoorzitter van de VVD. En niet alleen maar hier, maar ook nog in het waterschap, begreep ik. Dus een ervaren politicus inmiddels.
2: Nou.
0: Jullie moeten echt... Ja, heel graag. Ja, dicht bij de microfoon, anders horen de mensen thuis het niet en dat zou zonde zijn.
1: Ja, zeker.
0: Ik begin voor jullie alle drie, of je in één zin, en ik weet dat het een uitdaging is voor fractievoorzitters, maar echt in één zin te beantwoorden de vraag, wat gaat de inwoner van Lochem over 4 jaar merken van dit akkoord? Wie eerst?
1: Nou, ik heb de microfoon hier hangen, dus ik zal... Of wou jij beginnen?
3: Nee,
1: ik zie iemand... over 4 jaar zijn er huizen gebouwd. En hebben we een duidelijk beleid over hoe gaan we de natuur in onze gemeente versterken.
0: Kijk, u luisterde naar Erwin Beumer
1: over. Oh, sorry, dat ben ik, ja.
0: Natuurlijk niet zien, dus nee. Maar Erwin Beumer van de Pro. En fijn, dus de natuur.
1: De natuur,
0: oh.
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Nou, wie nu? André.
4: André, VVD. Ja, en de laatste jaren hebben we ongeveer rond de 100 huizen per jaar gebouwd. En dat willen we de komende 4 jaar opschalen naar 250 woningen bouwen we sowieso. Daarna willen we een doorkijkvisie maken naar 2040. Dat we tussen 2030 en 2040 2500 woningen gaan bouwen. Dat moeten echt onze inwoners gaan merken. Ja. Daarna willen wij op sport inzet... zodat ook de sportverenigingen binnen- en buitensport ook weer betere accommodaties krijgen. Want bij een groeiende gemeente Lochem hoort ook een goede sportaccommodatie.
0: Heel goed, dankjewel. Het was een hele lange zin met veel komma's.
3: Het was een lange zin, inderdaad. Ik ben Anja Rouwenoos, fractievoorzitter Gemeentebelangen. En aansluitend op beide heren. Op het moment dat er meer gebouwd wordt, het liefst dus ook in alle kernen, zodat alle kernen vergroten en de leefbaarheid wordt bevorderd. Dus ook inzetten op leefbaarheid, verbondenheid, gemeenschapszin in de kernen.
0: Ja, dat vind ik altijd zo'n mooi woord, leefbaarheid. Maar wat betekent dat precies?
3: Voor ons betekent dat iedereen mee kan doen in de kernen, maar dat men het ook samen doet. Want samen zijn wij de gemeente Lochem.
0: Oké. Okay. Ja, want ik heb dat ook allemaal gelezen, dat akkoord. Ik vond het een mooi stuk, maar ik las er heel veel woorden in als verbinden, samenwerken. Nou, de leefbaarheid, veerkracht. Ja, wie kan daar in hemelsnaam tegen zijn? Dus het wordt een zware kluif voor de oppositie, denk ik. Maar het zijn natuurlijk wel woorden die nog geladen moeten worden met acties. Hè? Want dit zijn natuurlijk prachtige woorden, maar het zijn ook wel een beetje politieke woorden. Dus ik ben ook wel benieuwd, wat gaat er nu echt anders worden?
1: Nou ja, we hebben vorige week natuurlijk dit gesprek ook met de gemeenteraad gevoerd. Hè? Dus daar zijn deze vragen ook gekomen. De vraag is gesteld van schrijf iets op hoofdlijn, een stuk, een coalitieakkoord. En dat hebben we gedaan. Dus we geven wel richting van, nou ja, daar we het met elkaar over hebben. We willen meer huizen bouwen, we willen sport daar wat versterken, leefbare kernen, al die thema's. Maar we willen ook, en dat is in de laatste 4 jaar ook wel duidelijk geworden, dat samen doen met bijvoorbeeld de gemeenteraad. Dus we moeten daar nadere invulling aan geven. Dat betekent dat je ook met elkaar moet afspreken van wat vinden we in de raad. En dan niet alleen de drie partijen die hier zitten, maar ook de andere partijen die zitten. Hoe gaan we de prioriteiten stellen? Dus het klopt dat hier in het akkoord wel hoofdlijnen geschetst worden. Waar willen we naartoe? En dat geeft volgens mij ook duidelijk richting. Aan onze idealen. Maar het is niet dichtgetimmerd en we willen dat toch wel samen doen. Ja, en dat maakt dat, dat ook een heel groot deel nog aan de invulling van ons samen met de raad ligt. En daarbij geldt ook natuurlijk dat je je af moet vragen in hoeverre de financiën voor de komende 4 jaar nou ja, ons gaan helpen of parten gaan spelen. Daar zijn ook nog wel wat onzekerheden. Dus dan moet ook eerlijk zijn dat je kunt heel veel beloven, maar dat kunnen we misschien wel of niet waarmaken. Dat ligt een beetje aan hoe we...
0: Ja, want ik hoor bij gemeentes dat het woord ravijnjaar heeft weer zijn herintrede gedaan.
3: Ja.
0: En daar stormen we weer op af. Misschien kan... het gaat nu al.
3: Ja. Pak me gewoon af. Ja. Ja, sorry. Nee, ja, dat komt er inderdaad aan voor 2028. En daar zal dan echt wel naar gekeken moeten worden. Van wat kunnen we dan inderdaad niet doen?
0: Nee. En zal het zo'n vaart lopen, denken jullie, met het ravijnjaar?
1: Nou ja, dat dachten we in 2026 wel.
4: Ja, ja, je zult er altijd rekening mee moeten houden, zeg maar. Je moet wel voorsorteren op de slechte scenario's.
0: Ja.
4: En wat we niet willen is dat oneindige belastingverhoging of die kant te doen om dingen dichter te doen. Dus we moeten wel gezond nadenken, hoe kunnen we die ravijnjaar opvangen?
0: Ja. Ja, het moet een gezonde boekhouding worden natuurlijk.
4: Het moet een gezonde boekhouding worden en je moet haalbaar en betaalbaar zijn. Maar uiteindelijk wil je ook investeren in je gemeenschap.
0: Ja.
4: En je wilt ook zorgen dat elke kern kan groeien. Je wilt ook zorgen dat accommodatiebeleid in de benen blijven. Dus je moet er wel over nadenken. Maar ook energietransitie, netconvergentie en al soort dingen. Die kunnen ons allemaal in de wielen gaan rijden. Waardoor je zeg maar... nu wel heel erg een coalitieakkoord kan maken die je helemaal dicht timmert en zeggen we gaan die kant op en we gaan het zo doen. Maar tijdens die wedstrijd kan er heel veel veranderen. Ja. En dan zul je de komende jaren zien, er gaan gewoon heel veel dingen veranderen. En dan moeten we gewoon sturen.
0: Ja, want ik denk dat de grootste open wond van de gemeentebegroting, tenminste in zijn algemeenheid in Nederland, zijn de sociale voorzieningen, of het sociaal domein eigenlijk, zoals dat veel wordt genoemd. Hè? De jeugdzorg, participatie, WMO. Ja. Dat zijn natuurlijk redelijke open eindbegrotingen in de regel.
3: Klopt.
0: Hoe kijken jullie daar tegenaan?
3: Nou, in ieder geval, het sociaal domein is altijd wel gezegd, ook in de vorige raadsperiode, door alle partijen van om daar zo min mogelijk in te snijden. En dat is nu ook. Alleen, ja, ik weet niet in hoeverre we daar dat waar kunnen maken.
0: Nee.
3: We moeten echt even afwachten hoe groot het sociaal domein, het ravijnjaar gaat worden.
1: Nou ja, het is wel, kijk, je kunt in uitgangspunten wel, dat staat er ook wel in. We laten in ieder geval de kwetsbare inwoners laten we niet vallen. En dat vinden is voor Pro, maar ook voor andere partijen denk ik echt belangrijk dat we gaan kijken van daar waar het meer draagkracht is, dat daar kunnen we wat meer halen. Tegelijkertijd kun je misschien best kijken in het sociaal domein, maar ook in andere domeinen van hoe kun je nou daar je geld, je euro wat efficiënter inzetten, hè, door misschien wat meer data gedreven te werken of te kijken van waar zitten nog kansen. En dan niet zozeer om te besparen of te beknibbelen, maar wel om te kijken van hoe kunnen we dat goed en efficiënt doen.
3: Ja, en juist ook op preventie inzetten.
1: Ja, nou dat is zeker waar.
3: Ja,
4: ja als je investeert in sport, dan betaalt ze heel snel weer terug. Hoeveel was dat ook bij 2 euro nog wat? Of?
3: Ja, 1 euro investeren, dat levert ruim 2 euro op, zeg maar, wat je dan niet hoeft uit te geven.
0: Ja, ja. Nou, dat zou iedereen thuis ook wel willen, denk ik.
4: Nee, goed, daar moet ook heel gezond naar gaan kijken.
1: Ja.
4: Hoe kunnen we dingen goed inzetten die 2 keer zoveel geld opbrengen of 3 keer zoveel geld opbrengen?
0: Ja.
1: En wat we hebben gezegd, dat is ook wel, het klinkt soms een beetje ook ambtelijk en vaag misschien. We gaan een visie schrijven, een strategische visie, omdat we juist zien dat al die uitdagingen die er liggen, die vragen gewoon om antwoorden. En het gaat ook over het buitengebied. Hoe richten we ons buitengebied in? Hoe gaan we naar 40.000 inwoners? Hoe gaan we al die zaken aanpakken? En hoe doen we dat nou zonder dat het op ons afkomt en dat we dan verrast zijn? Dus we moeten daar goed over nadenken met elkaar.
3: Ja, en ook, hoe kan het elkaar versterken?
0: Ja.
4: Kijk, maar onze gemeente die vergrijst nu en zorg wordt onze grootste werkgever. En daar moeten we moeten gewoon bouwen om weer jongeren in onze dorp, steden te krijgen. En die ook weer ons werk gaan doen in onze gemeente. En daar hebben heel veel mensen nodig in de zorg. Maar we hebben ook mensen van industrie nodig, auto's, weet ik wat allemaal. En daar ga je een levende gemeente mee houden.
0: Ja, en Anja, wat gaat de inwoner in Gorssel, Barchem of Epse daar dan concreet van merken?
3: Nou ja, als het goed is dat er toch meer handen aan het bed komen. Maar niet alleen in de zorg, maar ook bijvoorbeeld lerarentekort.
0: Ja. En hoe krijgen we de jeugd weer in die kern?
3: Door woningen te bouwen voor de starters, voor de jongeren, maar ook voor de senioren, zodat de doorstroom op gang komt.
0: Ja, oké. Okay. Ik ben wel benieuwd ook nog even, dan gaan we even naar jullie eerste liedje luisteren. Want ook jullie hebben we, net als we dat iedere week doen, gevraagd, kies twee liedjes. En dat was natuurlijk een beetje een uitdaging met drie partijen. Dat was ook wel een beetje... Nou ja, wat is leuk. Jullie zijn met twee hele mooie nummers gekomen. Daar gaan we het straks over hebben. We gaan zo naar één luisteren. Maar voordat we daarna gaan luisteren, wil ik van jullie alle drie nog even horen. Wat vind je nou in dit coalitieakkoord specifiek de signatuur van jouw partij? Wie eerst?
1: Nou ja, ik zal wel weer beginnen. Pro, ik ben dus Erwin Beumer van Pro. Wij hebben in onze verkiezingscampagne de hele tijd gezegd, we willen dat het socialer wordt in Lochem en groener. En als ik het akkoord lees, daar worden duidelijke groene maatregelen genomen. Natuur wordt als apart onderdeel benoemd. En we gaan hard inzetten op sociale woningbouw. We willen fijne wijken voor alle mensen. Dus ik denk dat het sociale component ook heel zichtbaar is geworden in ons akkoord.
0: Oké. Okay. Anja?
3: Ja, voor ons is het vooral inderdaad het vitaal buitengebied. Dat plan goed neergezet wordt. Waarbij goed gekeken wordt naar alle componenten die daarbij horen. Dat de agrariërs in ieder geval hun agrarisch werk kunnen blijven doen. Maar dat er daarnaast ook de natuur, zeg maar. Dat er wel een dat het elkaar niet in de weg gaat zitten.
0: Oké, en dan als laatste André. Wat is jullie signatuur van de VVD?
4: Nou, de twee belangrijkste punten die wij hadden was woningbouw. Die zit er strak in en daar gaan we echt op inzetten. En daarnaast hebben wij sport- en accommodatiebeleid. En daar gaan we ook mee bezig.
0: Ja, nou, dus het is een heel evenwichtig geheel waar jullie bij alle drie echt iets daarin kunnen inbrengen. We gaan nu even naar jullie eerste liedje luisteren.

0: Ja, u bent weer terug. U hoorde Fleetwood Mac met Don't Stop Now Thinking About Tomorrow. En nou ja, dat lijkt me een... jullie mogen het zelf uitleggen. Waarom deze?
1: Zal ik hem uitleggen?
0: Ja.
1: Nou ja, Erwin noemde het straks al. We gaan een strategische visie maken. En die visie is bedoeld voor de inwoners van nu, maar ook voor de generaties na ons. Dus dat we daar zeker wel oog voor hebben.
0: Ja, jullie regeren een beetje over ons graf heen, ja. Zeg maar, daarbij. Of valt dat wel mee?
2: Nou, nee. Ja, je moet heel duidelijk wel stippen ergens neerzetten, hè, op de horizon. Om ook te weten waar je naartoe beweegt. Maar dat is een koers die je natuurlijk... in een volgende periode prima kunt bijsturen. Ja. Maar het is wel fijn om te weten, waar werk je naartoe? En hoe kunnen we, want daar hebben we het net ook over gehad, hè, al die uitdagingen die er zijn, ook in een soort pad met elkaar brengen, dat we het elkaar versterken, of dat zij elkaar versterken als uitdaging en oplossing.
0: Nou ja, het lijkt me best wel spannend, want iedereen denkt in de politiek altijd dat al die partijen vreselijke vijanden van elkaar zijn, en het is altijd heel leuk om te zien, ook in de Tweede Kamer, maar eigenlijk ook in Lochem, dat mensen, als het de vergadering voorbij is, altijd op zich best wel weer goed met elkaar door één deur kunnen. Uitzonderingen natuurlijk daar gelaten, maar dat is het, zo is het echte leven ook, denk ik dan. En dat is ook, denk ik, altijd wel een beetje zo. Maar ja, dat is natuurlijk ook wel, ja, dat is ook wel een beetje de uitdaging voor jullie om goed bij elkaar te blijven. Ik heb nog een andere vraag over jullie. Hè? Dus even los van over die 4 jaar. Oh, want dat is ook natuurlijk nog zo. Over 4 jaar komt er misschien wellicht een andere coalitie, dat weten we niet. Dat is inherent aan onze democratie. Maar het is inderdaad toch ook wel interessant, denk ik, dat sommige dingen lopen gewoon door. Want sommige dingen zijn veel langer. We zouden ook niet gelukkig worden als we alles elke keer in blokjes van 4 jaar deden. Nee. Hoe doen jullie dat?
1: Nou, wat het in ieder geval is, ja, het beleid loopt door. Maar het meeste beleid wordt eigenlijk wel 1 keer per 4 jaar herijkt. Dus dan komt het sowieso wel langs de raad.
0: Ja, dus jullie gaan nu alles anders doen dan jullie voorgangers. Nou, dat kan haast niet, want toen zaten jullie met gemeentebelangen er ook al bij. En de VVD niet.
1: Aanvankelijk wel. Nou ja, de eerste 2 jaar. Ja. Ruim 2 jaar, 2,5.
0: Ja. En Pro nog niet, dus die zijn de newbie in dit gezelschap.
2: Ja, maar goed, in de periode daarvoor zat GroenLinks in het college. Dus kijk, in de hoofdlijn, in Lochem gaat het gewoon ook wel heel veel goed. Hè. Dat moeten we ook niet, dramatisch zijn. De dingen lopen, denk ik, in algemene zin hier in deze gemeente prima. En als je dan gaat kijken, waar zitten dan de verschillen? Kijk, onze partij Pro zal wat meer accent inderdaad leggen op groen en sociaal. En nou, hier de VVD denkt over financiële degelijkheid soms anders dan wij. Daar zitten wel degelijk verschillen. En tegelijkertijd, een groot deel van het gemeentelijk beleid is ook uitvoering van wat je opgelegd krijgt vanuit landelijk. Dus ja, we moeten daar. Je kunt daar keuzes maken, die maken we ook. En tegelijkertijd moet je ook eerlijk zijn, is dat we op heel veel punten het gewoon met elkaar wel eens zijn geworden. Vrij snel.
3: Je maakt nu een visie, zeg maar, over tot 2040, over de woningbouw en over sport bijvoorbeeld. Ja. In grote lijnen ben je daar gewoon hartstikke eens met elkaar. Het zal net een andere invulling zijn voor elke partij. Maar uiteindelijk kom je daar wel bijna op hetzelfde uit.
0: Ja.
1: Nou ja, en in principe hebben we allemaal hetzelfde voor ogen. En dat is het beste voor Lochem en voor de gemeente Lochem, moet ik zeggen. En voor de inwoners van de gemeente Lochem.
0: Ja, dus het is allemaal, iedereen heeft het beste voor, maar met accentverschillen.
2: Tuurlijk,
0: dat is heel
2: tuurlijk.
0: Goed. Hey, als dit akkoord nou een auto zou zijn, welk merk auto of model zouden jullie dan daarvoor kiezen?
2: Dan mag meneer van de VVD antwoorden.
1: Ja, ik ben niet van,
3: ja, dan wordt dat gewoon
0: mag ook een fiets zijn. Of een
1: Rolls-Royce, toch?
3: Dan wordt dat een Volkswagen.
0: Ja?
1: Degelijk.
0: Oh, degelijk, degelijk akkoord. Degelijk akkoord.
1: Dan wel een T-Roc.
0: Ja?
1: Volkswagen T-Roc.
3: Een T-Roc, ja. Hij moet wel elektrisch of hybride zijn, want we kijken wel naar duurzaamheid.
0: Ja, dank je.
1: Maar wel een T-Roc, want die is dan toch net wat speelser, zeg maar, onder de Volkswagens.
0: Oké.
2: Okay. Ja, ik val door de mand. Ik zou niet weten hoe een T-Roc eruit ziet, maar als het een mooie auto is, is het goed.
0: Heel goed. Nou, dus een Volkswagen T-Roc. Nou,
2: ik zal straks googlen, ja.
0: Jullie hadden ook kunnen gaan voor een Lamborghini of een Bentley of een Aston Martin. Maar dit is ook degelijk. T-Roc is een beetje een familieauto ook, maar bij mini-SUV, denk ik. Dus gepast.
2: En wel elektrisch, heb ik begrepen. Of dat?
3: Ja, elektrisch of hybride, want we moeten wel kijken naar duurzaamheid.
2: Ja, want degelijk. Oké.
0: Heel goed. Zo, even over het hele proces van hoe dit coalitieakkoord tot stand is gekomen. Jullie hoeven niet uit school te klappen, maar ik ben wel benieuwd, wie heeft nu het meeste water bij de wijn moeten doen?
1: Volgens mij geen van drieën. Ik denk dat we allemaal wel kunnen vinden in wat er voor ligt.
0: Ja, anders hadden jullie hier ook niet gezeten.
2: Nee, zeggen, als het zo was.
3: Nou ja, kijk, we hebben allemaal onze eigen puntjes wel gehad. En daar hebben we af en toe wel eens een keer wat diepgang in gehad. En ook wel heel diep gegaan om daar met elkaar goed uit te komen.
0: Ja.
3: En uiteindelijk is dat, zijn we daar in hele goede gesprekken en pittige discussies goed uitgekomen. Ja. En daar ben ik wel heel blij mee. We hebben geen ruzie gehad. En we hebben echt een goede gesprekken gehad. En kenmerkt dit coalitieakkoord wel. Als dit een voorbode is voor de komende 4 jaar... dan denk ik dat we hele goede samenwerking hebben.
0: Ja. Nou ja, niemand kan het thuis zien, maar ik zie het wel. En zo zitten jullie hier ook met z'n drieën. Dus dat is ook al
2: leuk. Ja, en we hebben het ook in het proces. En dat, ik denk dat we daar goed in begeleid zijn. Is, er zijn gewoon een aantal punten waar we in het begin het niet altijd over eens zijn. Als je bijvoorbeeld kijkt, hoe kijk je naar landbouw? Daar zitten verschillen. Of duurzame energie. Daar zitten gewoon vragen die door de partijen anders beantwoord worden. En tegelijkertijd, doordat het een aantal keren op tafel is gekomen, de eerste keer gewoon, laten we vrij schieten noemen. En daarna kun je ook wat meer begrip voor elkaar opbrengen. En dat je een punt neerzet van, hoe zien we dat in de toekomst? En waarom hebben we het nodig om het zus of zo te doen? Dan groei je ook langzaam naar elkaar toe. En leer je ook om de dingen die, en dan gaan we inderdaad niet allemaal uit de school klappen, maar die lastig zijn, om die wel even met elkaar goed door te spreken. Ja. Van waar zitten we nou? En ook te accepteren dat soms bij gemeentebelangen de mening anders is dan bij pro. En dat we daar ook misschien elkaar niet helemaal zullen vinden. En dat of wij of zij water bij de wijn moeten doen. Maar ja, dat is wat het is bij het vormen van een coalitie.
0: Ja. En dat is natuurlijk in zo'n proces kun je dat allemaal bespreken. Maar nu moet het straks in de praktijk ook nog blijken of dat zo werkt. Ja. Want jullie hebben daar gezeten, maar jullie hebben allemaal ook een fractie. Nou, die moeten dat ook allemaal nog blijven doen natuurlijk. Ja. En
2: wat jij terecht opmerkt, is het zijn nu nog mooie woorden. En dat is ook zo. En straks wordt het omgezet natuurlijk naar een coalitie of een collegeprogramma met een werkelijke uitvoering. Ja, goed, en dan zullen we opnieuw met elkaar moeten kijken van kunnen we dit dragen? Mm-hmm. Als partij, maar ook als coalitie.
3: Ja, goed, in de eerste gesprekken ben je ook bij de verkenner hebben gehad. Hè. We hebben alle drie dezelfde voorkeurspositie opgegeven. Dus we zijn daarvan terecht al goed van start gegaan dat we ons graag met ons drieën het samen willen gaan doen.
0: Ja. Dus de verkering was al vanaf het begin, zeg maar. Ja. Ja, dus zo ging dat toch vroeger op school met een briefje inleveren. Ja. Met wie je dan leuk vond en zo. Dus,
2: of dat ook via een verkenner liep, dat weet ik niet. Maar,
0: andere kindjes uit de klas. Zeker. Dus, ik heb een beetje een vergelijkbare vraag. Maar misschien kunnen jullie daar ook iets over vertellen. Welke passage in het akkoord ziet er nou eigenlijk uit alsof die door die andere partij is geschreven?
2: Ja.
1: Goeie vraag.
2: Ik vind. Maar dan moet ik dus vertellen eigenlijk wat ik vind dat van de andere. Het valt wel mee. Kijk, je zou in eerste instantie misschien denken dat ondernemen dat bij de collega's van de VVD past. Maar ik weet dat wij daar ook als pro wel heel veel herkenbare punten in terugzien. Vooral als het gaat over de arbeidsmarkt en hoe we die open kunnen stellen voor allerlei andere. Of voor groepen die het moeilijk vinden om een baan te vinden enzovoort. Dus ik vind het een moeilijke vraag.
0: Ja,
1: bij ons zit dat waarschijnlijk dan in de natuur en biodiversiteit. Maar ja, aan de andere kant verrommeling en leegstand. Ja, dat is ook waar wij, wat wij ook graag tegen willen gaan.
0: Ja.
1: Dus ja, het is eigenlijk van alle kanten wel bekeken.
0: En de VVD?
3: Ja, sport en accommodatie, daar staan wij nu heel erg voor. Maar dat zou ook maar zo door een andere partij geschreven kunnen zijn.
0: Ja, dus het is echt wel een verhaal van jullie alle drie eigenlijk. Daar komt het wel om neer. Dus.
2: Ja, en dat klinkt aarzelend. Dat is helemaal niet uit. Ik wil eigenlijk eraan toevoegen. Het is in het proces ook nog langs de andere fracties gegaan. Dat wil niet zeggen dat zij nou hebben meegeschreven. Maar ze hebben ook nog input kunnen leveren. Dus de fracties die niet mee hebben onderhandeld. En daar zijn toch ook nog wat in gesprek wat dingen aangescherpt of juist weggelaten. Dus ja, ik denk dat we het echt wel...
3: Ja, maar dat vind je ook wel, je vindt ook echt wel punten terug van andere partijen die ingebracht zijn. Dus
0: ja.
3: We hebben echt goed geluisterd. En wat we mee kunnen doen of financieel haalbaar is, die hebben we wel meegenomen.
2: Moeten we zien. Ja.
0: Oké, nou we gaan het een beetje concreter proberen te maken. Want tot dusver zijn er nog mooie woorden. En we weten nu dat het een dikke verkering is geworden. Maar nu gaan we kijken naar wat de inwoner er nou eigenlijk echt van gaat werken. En we beginnen eens met wonen. Jullie hebben straks cijfers genoemd. 250 woningen in de komende 4 jaar.
3: Mm-hmm. Nou, 250 woningen per jaar, dat is 1000 woningen.
0: Oh, per jaar. 1000 woningen in 4 jaar. Ja, en daarna nog 2500? Of, ja,
3: daarna 10 jaar lang nog 2500.
0: Oké, okay. In totaal.
3: Ja, we willen zeg maar 2040 willen we 40.000 inwoners zitten, plus minus, in de gemeente Lochem.
0: Ja.
3: Dan moet je wel een andere visie hebben dan je nu hebt. Want je krijgt meer eengezinswoningen. Kleinere samenstelling van mensen, alleenwonenden. Dus je moet ook andere, kleinere woningen hebben. Ja. Je moet ook wat hoger bouwen, je moet minder vierkante meters hebben.
0: Ja, want ik zag in het akkoord staan 10.000 woningen in totaal, ongeveer. Het moeten erbij komen. Er moest iets.
3: Even... 10.000 inwoners.
0: Ja, 10.000 inwoners, ja. Dus 2500 woningen. Dus toen dacht ik, dat zijn 4 inwoners per huis.
3: Ja, je gaat de komende jaren ga je 1000 woningen, tot 1300 woningen bouwen. En daarna ga je 2500 woningen, heb je 3500 woningen.
0: Ja.
3: Maal 3 heb je 3 mensen gemiddeld per woning.
0: Ja. En dat is nu denk ik een gemiddeld gezin zowat inmiddels. Misschien nog net aan de goede kant van de 4, maar dat zal erom hangen. Dus wat gaat een starter hier nu van merken?
1: Nou, als het goed is dat er dus meer woningen gebouwd worden en de starter eerder op de woningmarkt in kan treden.
0: Ja, maar die gaat niet in een huis van 3 mensen wonen, denk ik toch?
2: Nee, maar André noemt al wel, we moeten wel kijken naar meer woningen. Betekent ook, we moeten kleiner, of we moeten niets, maar we kiezen er onder andere voor om ook wat kleiner, wat minder grondgebonden. Er staat ook wel in, hè, we gaan wat mogelijk maken in dat je geen flatgebouwen, maar wel wat meer in de hoogte kunt bouwen, zodat je minder grondoppervlak nodig hebt, maar wel meer woningen kwijt kunt. Die dan hopelijk ook wat goedkoper zijn, niet zo groot en daardoor voor een starter toegankelijk.
0: Ja.
2: Maar je zult ook wel heel duidelijk moeten bouwen voor de oudere doelgroep die nu nog vaak in, of niet, ja, nou generaliseer ik, maar in grote huizen wonen. Ja. Waar misschien helemaal op dat moment geen... Dat hoeven ze daar niet meer te wonen. Die zouden best wel door kunnen stromen naar een wat kleinere woning. Ja, die is er nu niet.
1: Ja.
2: Ja, dus dat je daar die doorstroom op gang brengt.
0: Maar is die stroom er ook wel echt? Want ik heb het hier volgens mij met een aantal van jullie voor de verkiezingen ook over gehad. Maar, want dit hoorde ik toen ook al. En toen dacht ik ook al van ja, maar... Willen mensen die al misschien wel al 20, 30 jaar in een huis wonen, misschien hun partner daar uitgedragen hebben in dit geval, en willen die eigenlijk wel daar weg en gaan die ook wel doorstromen? Ja, uiteindelijk komt het huis vrij, maar willen ze dat wel?
3: Niet altijd, maar er zijn voldoende mensen, oudere mensen die best wel door willen stromen, die naar een appartementje willen, die liever geen tuin hebben of een kleine tuin hebben, waar ze minder werk mee hebben. En uiteindelijk kunnen mensen dan weer doorstromen. En dat doorstromen, dat gebeurt nu ook niet omdat je te weinig bouwt.
0: Ja.
3: En daar zul je, als je wat grotere bouwprojecten gaat maken, kun je daar ook wat onderscheid in maken. Dat je wat appartementenachtig gebouwt, dat je aanleunwoning, dat soort dingen bouwt.
2: Naar hofjes.
3: Waardoor je statuswoning kunt bouwen. En dan maak je, hofjes. Maar goed, daardoor krijg je meer doorstromen. En die doorstroom, die hebben we gewoon nodig. Zodat gezinnen tussen 30 en 50 jaar weer in 201 kap of een vrijstaande woning kunnen wonen.
0: Ja, maar de achterliggende vraag is natuurlijk, is alleen bouwen genoeg of moet er ook nog iets anders gebeuren?
2: Ja, je moet denk ik wel, je moet ook denken in wijken, hè, die je neerzet. Dus het is niet zozeer dat het gaat alleen maar om stenen of huizen. Het gaat ook om waar komen mensen te wonen en is dat een prettige wijk. En als het gaat om ouderen, kun je daar oplossingen bedenken waardoor mensen bij elkaar wonen, waardoor zorg dichtbij is, waardoor je met elkaar in zo'n buurt misschien de boel draaiende kan houden, waardoor het voor hen aantrekkelijk wordt. Want je zult ze op een of andere moeten verleiden om inderdaad hun huis te verlaten. En tegelijkertijd dwingen, dat zal niet gebeuren. Dus er zal zeker een groep zijn die zegt, ik woon hier goed en ik blijf hier. Dus daar hebben we gewoon mee te maken. Maar als je het aantrekkelijk genoeg kunt maken in die wijken voor ouderen, en dat ouderen denken van daar durf ik me wel aan te verbinden, ik wil daar wel naartoe verhuizen, dan heb je in ieder geval iets op gang gebracht.
3: Ja, maar goed, kijk, als je alternatieve woonvormen wilt hebben in de gemeente Lochem, zoals tiny houses, knarrenhoffen en dat soort dingen, die zullen alleen maar gaan lopen als we grotere bouwplannen hebben. Dan kun je dat daarin onderbrengen. Ja. Maar individueel van zulke dingen bouwen kan financieel meestal niet uit. Ja. Dus we moeten gewoon kijken van, als we 80 tot 100 woningen wijken, of nog grotere wijken van 600... daar kun je zeg maar ook een inrichting maken dat je dat alternatieve woonvormen bijeen kunt brengen.
1: Ja. En daarnaast willen we ook kijken of het mogelijk is om voor onze eigen inwoners, dat zij in ieder geval met voorrang een woning kunnen krijgen binnen de wettelijke mogelijkheden die er zijn.
3: Oké. Ja, en onder eigen mensen. En dat bedoelen wij mensen die verbonden zijn met werk. En die sociale economische dingen doen in de gemeente Lochem.
0: Oké, heel goed. Ja, ik wou ook, want we hadden het al over wonen. Maar bij wonen horen natuurlijk ook voorzieningen. Want niemand wil wonen in alleen maar een woonwijk. Er moet ook iets te doen zijn. Mm-hmm. Er moeten andere voorzieningen zijn. Winkels, sport, hebben we het over gehad. Accommodaties. Mm-hmm. Maar mijn vraag aan jullie is eigenlijk... We hebben het ook gehad over het... huishoudboekje van de gemeente en de komende periode waarin het allemaal wat moeilijker misschien gaat worden. Welke voorziening mag een inwoner in ieder geval nooit kwijtraken in Lochem?
3: De gemeente Lochem. En zwembad.
0: De school en de schouwburg.
3: De schouwburg en de zwembad.
0: Oké.
1: Nou, wij denken dan meer toch ook aan ontmoetingsaccommodaties waar ze elkaar kunnen treffen.
0: Ja, dus maar dat kan samen wellicht.
1: Dat kan samen.
0: Ja. En bij Pro?
2: Oh, ik zat nog te luisteren. Ik ben het wel eens met de Schouwburg. Daarvan denk ik, maar dat is specifiek voor de stad. Nou ja, niet specifiek voor de stad Lochem. Want daar komen natuurlijk heel veel mensen vanuit de hele gemeente naar onze Schouwburg.
0: Ook buiten de gemeente.
2: Ook zeker ook buiten de gemeente. Ja, en ik denk ook bijvoorbeeld dat voor Lochem het heel fijn is dat we een treinstation hebben. Dat is tenminste voor mij ooit een reden om weer terug te keren naar Lochem. Dat ik dacht van nou, daar kan ik in ieder geval ook nog weer eens weg als het moet. Ja. Maar dat is gewoon heel fijn. Dus openbaar vervoer. Is denk ik ook een belangrijke voorziening. We moeten ook denk ik goed kijken in de kernen. De een is wat groter dan de ander. Daar zitten wel vragen van hoe gaan we het allemaal draaien. Daar houden zo'n ontmoetingsvoorziening is het minste wat je dan nog wel intact moet houden en ook kan houden. Maar er zijn kleine kernen waar de voorzieningen echt onder druk staan. En dat is wel, dat vraagt wel echt goede plannen. En ook dat is voor ons een uitdaging om daar allemaal intact te houden.
0: Ik vind het ook wel grappig van die ontmoetingsruimte. We hebben hier een tijdje geleden had ik hier de voorzitter van de kerken hier in de regio. En al die kerken worden gesloten. Dat was vroeger natuurlijk... In de tijd mensen nog naar de kerk gingen, dat is natuurlijk wel afgenomen, waren dat belangrijke ontmoetingsplekken. En eigenlijk heb ik toen ook aan hem gevraagd, maar wat gaat die functie nu overnemen? En eigenlijk hebben jullie nu het antwoord, er moeten ontmoetingsplekken komen.
2: Ja, maar je moet wel goed... Ja.
1: Multifunctionele accommodaties, zeg maar.
2: Ja, kijk, er zit wel een spanning op, denk ik. En het is dan een vraagstuk... Want het klopt, hè, mensen die zoeken verbinding en die willen graag elkaar treffen. En tegelijkertijd gaan ze niet... Nou ja, de kerk is een heel specifieke plek. Daar moet je misschien ook nog iets anders voor hebben om daar naartoe te gaan. Maar ja. Zie je ook bij andere voorzieningen dat het wel moeilijk is om dat draaiende te houden. En tegelijkertijd hebben mensen willen het heel graag intact houden. Dus je moet ook denk goed zoeken van wat werkt niet. Ik denk, dat zeg ik even uit de losse pols. Maar ik zie bijvoorbeeld in Harfse, daar is in het dorpshuis het café, een soort dorpscafé gestart. En dat trekt natuurlijk op een bepaalde manier ook een bepaalde doelgroep mensen. Dat is hartstikke leuk. Maar zo moet je denk ik zoeken naar, jij noemt het multifunctionele ruimtes, maar hoe kunnen we dingen aan elkaar verbinden waardoor het aantrekkelijk wordt om er te komen?
0: Ja.
2: Maar uiteindelijk is het voor de mensen. En de mensen moeten het natuurlijk wel. Ze moeten de weg zelf zien te vinden uiteindelijk.
0: Ja. We gaan even naar jullie tweede liedje luisteren.

0: Ja, welkom terug. Dit was Coldplay. Nou, vertel maar. Waarom dit liedje?
1: Nou, de onderhandelingen gingen soepel. Maar het uitkiezen van de nummers, dat was nog een hele tour. Maar gisteravond hebben we na een lange vergadering Katinka Leusveld, lid van de VVD-fractie, het finale woord gegeven. Zij mocht kiezen en zij koos Coldplay. En wij dachten Sky Full of Stars, de inwoners van Lochem.
0: Ja.
1: Allemaal sterren.
0: Kijk eens.
1: Nou. Zo is het, hè. Ja.
0: En dan de hele gemeente, hè?
1: Iedereen.
2: Ja, de hele
1: gemeente.
0: En het worden de komende jaren nog veel meer. Dus dat is,
3: nou. We hopen dat we heel veel sterren erbij krijgen.
0: Ja. Nou, dat is heel goed. Dus leuk. Mm-hmm. Ik heb een paar stellingen voor jullie. En ik denk dat ik ze gewoon... Ik heb er zes, dus ieder kan er één doen, denk ik. Of twee dan, in dit geval natuurlijk. Dus ik begin bij Erwin, dan Anja, dan André en dan om zijn beurt de stelling. En daar mogen jullie dan alleen op reageren. Dus ik begin bij Erwin. En de eerste stelling is, de gemeente moet sneller woningen bouwen.
1: Eens.
0: Ja, en? Je mag er nog één zin aan toevoegen.
1: Oké. Nou, volgens mij hebben we daar al heel veel over gezegd. We willen groeien, 40.000 inwoners. Er zijn heel veel mensen die wachten op een woning. Spoedzoekers ook, hè. Dus we hebben een hele grote groep mensen die hier wil wonen.
0: Ja.
1: Dus het lijkt me gewoon noodzakelijk.
0: Dus liever meer dan 250 in die eerste 4 jaar dan minder?
1: Liever wel, maar we weten ook hoe moeilijk het gaat. Dus laten we geen valse verwachtingen wekken. Maar
0: als het kan, is het mooi.
1: Ja.
0: Oké, goed. Anja, niet iedere kern kan alles behouden.
2: Nou, als het aan ons ligt, willen we dat toch wel proberen.
0: Ja, oké. En hoe gaan jullie dat doen?
2: Ja, dat zal soms een uitdaging zijn, soms een puzzel. Maar in ieder geval door woningen te bouwen, dat de leefbaarheid in de kernen bevorderd wordt. En daardoor de voorzieningen wellicht ook op peil kunnen blijven.
0: Oké, dankjewel. Dan, André, de energietransitie gaat inwoners geld kosten.
4: Nee, uiteindelijk moet het de inwoner ook geld op kunnen opleveren.
0: En hoe ga je dat organiseren?
4: Door slim te investeren en zodat we energie beter kunnen gebruiken.
0: En gaat de gemeente daar ook in meedoen?
4: Dat kan op sommige plekken wel noodzakelijk zijn, ja.
0: Oké. Dan Erwin, de gemeente moet zich minder met inwoners bemoeien.
1: Oh. Nee, ben ik het niet mee eens.
0: Of zouden inwoners zich minder met de gemeente moeten bemoeien?
1: Nee, dan laat ze maar lekker veel bemoeien. Dat is prima.
0: Ja.
1: Nee, ik aarzel wel. Ja, god, ik heb zelf een hele grote hekel aan als mensen zich met mij bemoeien. Dus ik denk alleen wel, je bent er als overheid voor je inwoners. En dat betekent ook dat je een bepaalde zorgplicht hebt. En dat je dus je wel degelijk met je inwoners moet bemoeien.
0: Oké,
1: ja.
0: Heel goed. Anja. 1.000 euro voor de bewoners rond het AZC is nog steeds een goed idee.
2: Oh, dat is een lastige. Dat is
0: gewetensvraag.
2: Ja, dat is een gewetensvraag. Nou ja, in ieder geval, het vorige college heeft dit destijds met de omwonenden besproken. En in eerste instantie, nou ja, zoals we allemaal weten, de conceptverordening naar de omwonenden gestuurd. En gesprekken gevoerd en daaruit kwam dat het merendeel van de omwonenden toch graag die 1.000 euro zou willen investeren voor de veiligheidsmaatregelen. En ja, dan vind ik wel dat een gemeente of een college zich ook aan die afspraak moet houden en dan niet kan zeggen van ja, we hebben toen inderdaad die verordening gestuurd, maar nou gaan we het niet meer doen.
0: Nee, dus gewoon het beleid zoals het staat moet gewoon uitgevoerd.
2: Ik vind wel dat je daarmee een betrouwbare overheid moet laten zien, zeg maar, dat je dat bent.
0: Ja, ja. Dat is voor iedereen denk ik belangrijk. Ja. Ja, of je nou voor of tegen bent, betrouwbaarheid is een groot goed. Dat is eigenlijk misschien wel de opmaat naar de volgende vraag. De komende 4 jaar worden financieel lastig, André. Dat is de stelling.
4: Eens. De komende 4 jaar worden heel lastig. Maar met een goede boekhouding, financieel huishoudboekje, moet je volgens mij wel heel veel dingen kunnen doen.
0: En welke offers zijn jullie eventueel bereid te brengen?
4: Gewoon slimmer de euro slimmer investeren om...
0: Ja, dat is geen offer, dat is een ombuiging.
4: Ja, dat klopt. Maar we willen niet te veel offers brengen. We willen in ieder geval zorgen dat het allemaal haalbaar en betaalbaar blijft voor onze inwoners.
0: Ja, oké.
4: En daar moeten we binnen gaan sleutelen.
0: Oké, okay. Nou, dat wordt een pittige uitdaging, denk ik. Maar dat gaat vast goed komen. Want zoals
4: ja,
0: nu...
4: uiteindelijk ben je met 23 raadsleden en moet je met elkaar een goede afweging maken.
0: Zo is dat. Dus het is niet alleen maar jullie verantwoordelijkheid van jullie drieën en ook niet alleen maar van jullie wethouders. Het is ook de verantwoordelijkheid van de hele raad, hè, om hier samen uit te komen uiteindelijk. We zitten er met z'n allen in, ook als inwoners. Hè. Dus het is, gaat verder dan dat. Oké, we gaan heel langzamerhand. Alleen maar van jullie wethouders. Het is ook de verantwoordelijkheid van de hele raad, hè, om hier samen uit te komen uiteindelijk. We zitten er met z'n allen in, ook als inwoners. Hè. Dus het gaat verder dan dat. Oké.

0: staat. En dat kunnen ze teruglezen. Maar voor mij is het belangrijk dat we... mijn politieke hart is gaan kloppen voor dat groene buitengebied. Dus ik wil mij hard maken dat we dat in het buitengebied... dat we maatregelen treffen om... natuur en biodiversiteit te versterken. Dus als je mij persoonlijk vraagt... dan moeten daar concrete maatregelen genomen zijn. Moeten we meer groen, meer natuur. Dat is mijn...
1: Okay. Ja, en wat ons betreft... maar ja, goed, dat geldt ook voor allemaal, denk ik. Dat er een accommodatiebeleid is. Toekomstbestendige wijken. En dat er meer woningen zijn.
2: Oké. Dat was gemeente gaan investeren in sport...
3: En in de accommodaties.
2: En in accommodaties.
3: Ja. Ja, dat is, hebben we al vaker gehoord. Dus dat is heel goed. En mooi. Oké, we gaan langzaam naar een afronding. Ik wil jullie natuurlijk alle drie heel hartelijk bedanken... dat jullie hier jullie coalitieakkoord wilden komen toelichten. Ik hoop dat de mensen thuis nu een beetje nog beter weten... dan wat ze al hadden kunnen lezen over hoe het eruit gaat zien. En ook hoe jullie er samen in zitten als coalitiepartijen. Dat is natuurlijk heel leuk. We spraken hier vanavond met Anja Rauwehorst van Gemeentebelangen. Erwin Beumer van Pro Lochem. En André de Groot van de VVD. Ik wens jullie natuurlijk de komende 4 jaar heel veel sterkte. Ik hoop dat jullie tussentijds nog eens willen komen vertellen... hoe de plannen zich ontvouwen aan ons. En elke keer als er weer iets concreters te melden is... dat we het daar hier weer met elkaar over kunnen hebben. Ik dank u allemaal voor het luisteren vanuit de studio in Lochem. Aan mijn zijde stond de Dick Klein Gelting die het mogelijk maakte dat we naar de gekozen liedjes konden luisteren. En dat u het allemaal thuis heeft kunnen luisteren. Hij zorgde voor de techniek. Mijn naam is Bart van der Meij en ik wens u een hele fijne avond. Tot volgende week.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen nok hout.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
3: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
2: Veldhuizen wie?
3: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
2: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
3: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
2: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
4: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat

0: gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan.
1: Dat betekent een verbod op financiële prikkels om mensen eigenlijk extra behandelingen voor hun huisdieren aan te raden. Het tweede wat we gaan doen is meer transparantie bieden op prijzen. Zodat je ook kan gaan vergelijken als huisdiereigenaar waar je de beste zorg op meer betaalbare wijze kan vinden voor je huisdier.
0: De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen, maar die komen er voorlopig niet. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Zij zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. De beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. Zeker één trambestuurder zou beelden illegaal van beveiligingscamera's in de tram hebben gedeeld. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Het weer. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is er plaatselijk onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is voorbij in Gelderland. Wel nog vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontrole staan nu 2 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.

Just For You. Ja, lieve luisteraars, het is weer woensdagavond. We mogen weer. We mogen weer lekker plaatjes draaien tot en met de klok van 9 uur. Pak even lekker die koffie erbij en zing even lekker mee, hè.

0: champagne doos. Wat een heerlijke, lekkere feestplaat is het eigenlijk ook, hè? Ja, dat was dan Robert van Heemert samen met Donnie. En moet dat nou? Moet dat nou? Ja, straks natuurlijk om de klok van 19:30 gaan we eventjes met jou terug naar de jaren 90. En ik heb echt een hele leuke voor je klaarstaan. Het is een mixje dit keer. Nou was het vandaag een klein beetje bewolkt buiten. Als ik inmiddels naar buiten ga kijken, en dat ga ik nu even ook doen. Ja, de bewolking gaat zo langzamerhand weg, hè. Hadden we vorige week nog onweer. En de rest van de week, ja, een beetje, nou ja... Een beetje druilerig weer, een beetje triest weer. Gaan we nu toch wel richting de temperatuur waarvan je denkt van... No, de korte broek mag wel weer aan, zeg maar, hè?
1: Ja.
0: Ja, ik kreeg een verzoekje binnen. Danny, wil je even een lekkere stevige rockplaat draaien? Want wij zitten lekker buiten. En we willen even de buurman gaan pesten. Nou, ik ga lekker een beetje meedoen. Alleen, ja, de buurman pesten, dat vind ik dan weer iets minder, maar... Ik denk dat de buurman deze plaat ook wel leuk vindt. Ik heb het over George Thorogood samen met de Destroyers. Dan denk je van, nou komt er wat. Ja, er komt zeker wat. Hier is Bad to the Bone voor jullie. Als ik hem doordruk. Ja, daar komt hij.
2: Yes.

0: Bingo. En we zitten inmiddels in de 28e minuut. En het is 1-0 voor Portugal. En vanavond om 10 uur hebben we nog een wedstrijdje Engeland tegen Kroatië. Dat kan nog wel een hele leuke wedstrijd worden. En dat begint allemaal om 10 uur dus. Ja, Nederland speelde eerst tegen Japan gelijk met 2-2. Maar aanstaande zaterdag mogen ze in de herkansing tegen Zweden om 7 uur. We zullen even zien wat dat gaat worden. In principe moeten ze dit winnen, ja. In principe, hè. Ja, je weet het nooit met voetbal. De bal kan altijd de verkeerde kant op rollen, zeggen ze wel eens. Want de eerste eigen goals hebben we natuurlijk ook gezien. En Messi, wat heeft hij toch... Oh man, wat heeft hij lekker gescoord gisteren, zeg. Drie keer. Met Argentinië. Ja. En dan hoor ik je denken, ik zit niet naar jou te luisteren voor jouw verhaaltjes. Nee, ik ben hier voor de muziek. Ja, nou, ik geef je groot gelijk. Ik kreeg het eerste bericht ook alweer binnen van Danny, die Night is Reloaded. Wat ga je draaien vandaag? Nou, ik heb netjes teruggetypt. Ik ga een '90s mega mashup draaien. Dat zijn 40 nummers. En 40 nummers hebben we echt werkelijk in 4 minuten gestopt. Het was een hels kawaii. We hebben uren en uren hebben eraan gezeten. Maar het is altijd leuk werk om te doen. De Night is Reloaded voor deze week. Niet 1 nummer of niet 2 nummers, maar gewoon lekker 40 tracks in 4 minuten. The best of the 90s noemen we het dan maar. Here's the 90s Reloaded voor deze week.
1: De muziekmix. Back to the 90s.

Achter me mengpaneel met een flesje bier in de gouden. En wie

was dat voor jou en Doodle Yo. En dan voor een iets vlottere plaats, zeg maar. Hey, kwart voor acht geworden op deze, nou ja, aanstaande zomerse avond, zeg maar. Ja, ik wil eigenlijk heel veel zomerse platen gaan draaien, maar als ik naar buiten kijk, het zonnetje begint langzaam weg te zakken. Het is her en der nog een klein beetje bewolkt. Ja, dus ja, alleen maar zomerse platen draaien vanavond, ja, dat gaat het niet worden. Dat laat ik over aan de DJ's voor morgen. Even kijken, moeten we nog eventjes naar die wedstrijd kijken. Portugal tegen Congo. Het is momenteel in de... Even kijken. Ik heb een bril nodig, jongens. 43e minuut en het is 1-0 nog steeds voor Portugal. Dus ja, lekker, lekker. Nou, de volgende lekkere, vrolijke plaat gaan we maar eens even instatten voor jou. Ik heb een hele mooie van Come On Eileen. Ja. Laten we maar even doen, hè. Even een beetje vrolijkheid op de radio. Heerlijk bij Radio Ideaal, de Lazina. Blijf lekker luisteren. Dit is de muziekmix tot 9 uur.

Straks na de klok van 8 uur gaan we nog even een lekker plaat draaien van Coolio. We gaan eruit met deze. Boney M. Ma Baker. Venus kept from old Chicago.

0: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
1: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Luister je naar Radio Ideaal of Ideaal Plus? Doe dan mee aan ons luisteronderzoek. Studenten van Hogeschool Windesheim voeren dit onderzoek onafhankelijk uit. Ga naar radioideaal.nl/onderzoek. Het invullen duurt maar een paar minuten en is volledig anoniem.
2: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
3: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amsterdamse politie denkt inderdaad dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de zware explosie in een sportschool van eind vorige week. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast in deze zaak. Volgens buurtbewoners is er al vaker melding gemaakt van criminele activiteiten, maar gebeurde daar te weinig mee.
6: Het had voorkomen kunnen worden. Zeker. 100%.
7: En heeft u zelf 112 gebeld of een melding gedaan?
6: Ik wist helemaal van niks. Ik wist echt van niks. Had ik het geweten, dan had ik ook lopen klagen.
5: Op dit moment is er in de buurt een informatieavond. En ook burgemeester Halsema is daarbij aanwezig. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. Dat heeft minister Jessel Gus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop

van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar geld naartoe over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. Het weer vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.

0: toch nog eventjes lekker terug naar de jaren 90, weet je, met Coolio en Gangsta's Paradise op Radio Ideaal. 6 minuten over de klok van 8. Lieve luisteraars, we hebben bericht gekregen van onze Koos Zijp. Koos is onderweg. Lekker, lekker. En wij luisteren weer naar het tweede uurtje van de muziekmix. Ik kon het bijna niet uit, joh. Portugal Congo is momenteel 1-1 en het is rust. Verder met Brother Louie.
1: Rechtstreeks vanuit Plaggehut nummer 10. Met een pellet aan piraatmits. Dus wagen niet om te gaan zappen.

zijn album hier liggen. Het mooie hoesje. Marion staat met zijn gekruiste voeten. En zijn iconische schoenen. En ik draai hem vanaf de platen spelen. Jordi Diana, Michael Jackson, een album uitgebracht op april 18, 1988. Zo oud is die alweer. Michael Jackson. En Dirty Diana. Dus even kijken naar het klokje. Ja, ik moet even naar het klokje kijken. En hij zegt dat het 14 minuten over de klok van 8 is. Ik vind het wel hoog tijd worden hoor. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar... Oh, dat ging niet bijna. Wat gaat bijna? Ja, mijn koffie. Het is echt koffietijd geworden. En ik hoop dat u hem er ook weer bij hebt gepakt. Nou, mij kijkt hij alweer aan hoor. Met zijn witte oortje. En met die letters van Radio Ideaal erop. Want heb jij ook zo'n zin aan? Ja,

0: Hé hey jong, doe me nog even een dikke happy hardcore klapper op het hekwerk.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute...

0: Are you ready?
1: Adiós le pido.
0: En dan zingen ze wel over Adiós le pido op Radio Ideaal. En dat was Juanes. Juanes. Ja, ik moet eventjes mijn tijd hebben, want ik heb net even een pannenkoek erop gelegd. Een zwarte pannenkoek. Ben je nou wel meer aan het bakken, Danny? Nee, ik ben niet echt een pannenkoek aan het bakken. Maar zo doen wij hier in huis altijd onze platen. Het is een albumpje van ECDC, ja. En dan had ik net de naald niet even goed staan. En je hoort er niks van dat ik aan het proberen ben de naald weer op de juiste plek te krijgen. Hoor je niks van, toch? Nee. En het leuke is, het magie van dit mengpaneel, is als ik hem nou, mijn mengpaneeltje, het schuifje omhoog doe, gaat de naald naar beneden. Nou, even kijken of die doet. Ja. Black is black voor jou op de radio. ECDC.

0: dat is toch wel een van zijn favoriete platen, toch? Hè? Voor hemzelf. ECDC Black in Black vanaf de Zwarte Pannenkoek. En dat allemaal bij de Muziekmix op deze fijne woensdagavond. En zonnetje gaat lekker doorbreken morgen. Het wordt weer lekker benauwd, lieve mensen. Lekker vochtig, lekker klammig. Ik was nog even naar die wedstrijd Portugal tegen Congo aan het kijken. Het is 1-1 en we zitten in de 66ste minuut. En jij luistert naar Radio Ideaal op deze fijne woensdagavond. En deze uitzending is nog steeds...
1: gratis. GRATS.
2: Dit is Danny met de Muziekmix.

0: now.
1: Bye, thanks, Cliff. Bye. Listen, kids. If you don't buy this record, then you'll all utter.
2: Ja, ik moest toch even dat laatste stukje meepakken. Ja, want het is toch... is het zo? Hij is van de plaat af. Ja, dit is, ik zag hem net in het hoek liggen, deze plaat. Ik was die andere aan het terugzetten. Ik denk Cliff Richard en de Young Ones. Die gaan we...

vandaag, al zeg ik het zelf, hè? Ja. Oké. Goed, ik heb even het weerbericht erbij gepakt voor morgen. Want morgen begint de dag in de Achterhoek met flink wat zonneschijn in de ochtend. En is het droog en loopt de temperatuur snel op. Tegen de middag zien we enkele stapelwolken ontstaan. Maar de zon blijft zich wel even regelmatig laten zien. In de middag wordt het aangenaam warm. Ja, dat wil even de zin afmaken, Danny. In de middag wordt het aangenaam warm met temperaturen tussen de 24 en 27 graden. Lokaal mogelijk nog iets hoger. De wind waait zwak tot matig uit het oosten tot zuidoosten. En ook in de avond blijft het nog lange tijd zacht en droog. De temperatuur zakt geleidelijk terug naar een graadje of 18. Ideaal weer dus om even lekker buiten te zitten of een wandeling te maken, dacht ik zo, hè? Ja. En er hoort natuurlijk een zomerse plaat bij.

echt, in de jaren 90 kocht ik iedere single, iedere albumpje van Elton John. En ik heb ook de hele kast vol liggen en ik heb ze nog steeds niet weggegooid. I'm Still Standing, Elton John op Radio Ideaal. Het is even kijken, nog een kleine 4 minuutjes. Iets meer dan 4 minuutjes hebben we nog op de teller staan. Dat betekent, lieve luisteraars, dat we zo'n beetje aan het einde gekomen zijn van de muziekmix op deze fijne woensdagavond. En wat heb ik weer genoten van jullie. Jullie als luisteraar, daar kunnen we natuurlijk iets onder, hè. Applaus voor jullie. Ja. Het zijn dezelfde gasten die dadelijk naar het café gaan bij onze grote vriend Koos op deze woensdagavond. Hij gaat de deuren zo openen. Het is het voetbalcafé geworden deze week. Ja. Hij heeft de televisie aangezet straks voor de wedstrijd Engeland-Kroatië. Die begint om 10 uur. En we zitten nog in de laatste paar minuten van Portugal-Congo. Het is 1-1 momenteel. En ik dacht, als we nou eens eventjes lekker eruit gaan met een lekkere zomerse plaat. Ja. Lijkt je dat een goed idee? Nou, mij wel. Ik heb hem ook voor je klaargezet. Echt een hele leuke, hoor. Lang niet meer gehoord. We gaan het dan ook maar instarten. Het is afgelopen voor vandaag. We gaan er een punt achter zetten. Dit was hem weer, de muziekmix voor deze week. Blijf vooral luisteren naar de programma's van Radio Ideaal. Dadelijk na de klok van 9 uur dus. Koos met het Ideaalscafé. En ik zeg...

0: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Curaçaose crimineel Shurandi Tyson Q is door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. Volgens bronnen verblijft Tyson Q nu in de extra beveiligde inrichting in Vught. Uiteindelijk zal Q op Curaçao terecht moeten staan, zegt correspondent Dick Draaier.
4: In vergelijkbare zaken worden zulke verdachten dan vaak tijdelijk ondergebracht als ze hier zijn op een van de militaire bases van de Nederlandse Defensie op het eiland. En als ze veroordeeld worden, dan gaan ze over het algemeen ook weer terug naar Vught, omdat de gevangenissen hier op Curaçao wat moeilijker te beveiligen zijn.
3: Justitie beschouwt Q als een van de leiders van de drugsbende No Limit Soldiers. Zijn positie wordt vergeleken met die van Ridouan Taghi in Nederland. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar die bewoner, omdat hij sinds de brand niet meer was gezien. In het onderzoek naar de explosie in een sportschool in Amsterdam vorige week gaat de politie ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest. Dat vermoeden was er kort na de explosie al, maar het OM bevestigde vandaag dat het onderzoek daarop wordt gericht. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Amerikaanse seriemoordenaar Rex Hoyerman is veroordeeld tot levenslang voor de zogenoemde Gilgo Beach-moorden. In 2010 vond de politie voor het eerst menselijke resten op dat strand in de buurt van New York. Na een zoekactie bleken er nog veel meer lichamen begraven te liggen. 3 jaar geleden werd Hoyerman aangehouden. En in april gaf de 62-jarige man toe 8 vrouwen te hebben vermoord. De Amerikaanse rechtbank

heeft meerdere keren levenslang opgelegd. Het weer, het is droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.

let's go. Ja, ja, let's go. Dat dacht hij er ook van, die Cristiano Ronaldo. Maar dat ging helemaal niet. Dat ging helemaal niet, let's go. 1-1 tegen Congo. Vrienden en vriendinnen, goedenavond. Daarmee werd het bijna 9 minuten over 9. Van harte welkom bij Ideaals Muziekcafé. Ik heb de deur open gedaan en als het goed is... Ja, daar komen ze. Ja, ik wist het al. Rechtstreeks vanuit de muziekmix, de studiocomplex van Danny. Ja, gezellig. Ga dan maar staan. Ja. Ja, daar kun je ook zitten. Ja. Ja, goed hoor. Ja. Ja, daar is het bier. Ja. Ah, ik mag niet drinken natuurlijk, maar er staat natuurlijk wel bier. Ga lekker zitten en ga genieten van Ideaals Muziekcafé. Goedenavond nogmaals, van harte welkom op de avond van deze 17e juni. Billy Stewart opende het feestje muzikaal met een liedje uit 1966. Het liedje heet Summertime. En die fat boy, Willie Larry Stewart, werd ontdekt door Bo Diddley. Dat was ook een grote van destijds. Daarachteraan Shakira, tezamen met Boomba Boy... En die. Nog veel meer. Overigens, dus, ja, dan zou je denken, summertime. Ja, die zomer is die dan al begonnen. Nee, pas over 4 dagen. En het wordt een partijtje warm. Nou, ik heb een weekje rust na vanavond, dus ik ga het lekker doen. Ik zou zeggen, veel plezier namens ons hele team.

Ze zei Donza Cuduro, Don Omar en Vlucenzo. Bij Ideaal in het muziekcafé. Ja, ja, jullie mogen blijven dansen hoor, want ik heb nog wel veel meer dansliedjes. Wat zegt u? Oh, ik ging wat geks gebeuren. Ik hoorde wat geks gebeuren hoor, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ja, zie je hoor, dat is toch niet helemaal, maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon even andere dingen doen zometeen. Want, vrienden en vriendinnen, het was wel bijzonder. Ik heb een bandje gevonden en dat bandje heet Flair. Ze bestaan uit Max Lorenzo, Holti en Yves Springer. Ze zijn nog niet zo heel erg lang bezig en ze hadden eigenlijk nog geen grote hit. Maar inmiddels hebben ze een hele grote hit aankomend. Want je hoort op Ideaal de nieuwe single van Flair. En hou hem in de gaten. Dit is Door het Oog van de Nacht.

In 1997 had de band Corner Shop een grote hit met dat liedje Brimful of Asha. Deze keer hoorde je een andere versie daarvan. Een beetje disco dance versie van Pabos uit 2023. En dit liedje onder mijn stem, dat is dat openingsliedje waarmee al die voetballers tijdens het WK naar de middenstip lopen. Dan gaan ze dan met z'n allen omheen staan. Het hele team, inclusief de verzorgers en de fanfares. Dus de reserves. Met de mensen van de leiding, de scheidsrechter en assistenten. En dan gaan ze de volksliederen doen. Dat is toch wel bijzonder. En dit muziekje vind ik daar echt hartstikke goed voor. Ik dacht, weet je wat, ik praat er even overheen. Ja, of je dat leuk vindt, weet ik ook niet. Maar ja, doe het toch. Maar vrienden en vriendinnen, wat schetste mij verbazing. Hij heeft een hele tijd niets van zich laten horen, want het was gewoon niet goed in orde. Het heeft een tijdje geduurd, maar uiteindelijk is hij toch weer wat gaan doen met muziek. Hij komt uit België. Hij praat voornamelijk Frans. Heel klein beetje Nederlands. En we kennen hem als Stromae. Misschien hoor je hem voor het allereerst op de radio. True Love. Of Tove Lo. Dit is Defleur.

beginnen in 1986, maar eigenlijk een beetje een geestelijk liedje. The Spirit in the Sky. De zoektocht naar Jesus. Over geestelijke muziek gesproken. Elke maandagavond hebben wij dat ook hier bij Radio Ideaal. Mocht je daarin zijn geïnteresseerd. Mooi programma met Wim Zemmelink. Er stond een mooi interview in de Samenspraak. Het is een blaadje wat in de gemeente Lochem en omgeving wordt gedistribueerd. Onder wat kerkgangers. Daar stond een prachtige interview in. Met onze Wim. Maandagavond dus. Tussen 7 en 8 uur. Daarmee werd het 3 minuten over 9:30. Mijn vrienden en vriendinnen, we hebben altijd wat bijzonders rond dit tijdstip. Want we gaan even kijken naar een disco dance classics van weleer. We gaan naar de jaren 80. Om precies te zijn 1983. Wat een toeval. Want vorige week had ik 2 Canadese zangeressen. Nu komt ook deze artiest uit Canada. Ze heet Michael Brown. Je gaat eigenlijk over het vieren van het eigen, ja, het single leven. Dus geen relatie hebben. Of de keuzestress die je moet hebben in de liefde soms. Als je wil kiezen, zou je wel of zou niet. Vrienden en vriendinnen, welk liedje zou ik natuurlijk gaan draaien wat betreft Michael Brown? Dat kan er eigenlijk maar 1 zijn. Je hoort op Ideaal in de disco dance classic So Many Men, So Little Time.

Ja, ga maar. Nu het netjes gezellig was. Ja, vrienden en vrienden, nee, wat waren ze dan? Elefanti, die kent hem misschien wel van dat andere grote hitje wat ze had. We Belong to the Night. Zomer 1979, terug te vinden op het album Night Out. Maar natuurlijk kennen Elefanti als de stem achter Paradise by the Desperate Light. Dat ze zo met Meatloaf of dat prachtige, pompeuze album Bed Out of Hell. 13 minuten voor 10 uur. Straks wordt er weer gevoetbald in... ik weet niet precies waar, maar het wordt weer gevoetbald. Dan speelt het team van Engeland tegen Kroatië. In de kader van de groep L-wedstrijden. Maar hiervoor hoorde je een lekker Nederlands liedje. Je dacht van, ja, lekker. De nieuwe Turfy Gang was dat. En Zomer in NL. Straks gaan we nog even lekker terug in de tijd naar de jaren 70 met Billy Ocean. And Love Really Hurts Without You.

na de jaren 70, 1976 om exact te zijn. Billy Ocean, Love Really Hurts Without You. Daarvoor hadden we Bouws met Magnetic en Ella Foley natuurlijk. What's a Matter Baby. En we hadden het even over het WK voetbal. Straks Engeland-Kroatië wordt gespeeld in Dallas. En daar is het op dit moment 28 graden. Zelle meldt 21 graden. En er waren hier net wat mensen die hadden overlegd.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteit in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Halsema op een bewonersbijeenkomst.
2: Wij hebben eigenlijk geen meldingen gevonden. Wat wij merken is dat buurtbewoners heel erg met elkaar bespreken. En dat is natuurlijk iets anders dan het melden bij meldmisdaad anoniem of bij de politie.
1: De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord, vertelt correspondent Sjoerd en Daas.
3: Als je kijkt naar die overeenkomst, dan haalt Amerika er eigenlijk niet zo heel veel uit. Van links tot rechts zijn er daarom ook zorgen. Waarvoor hebben we die oorlog nu uiteindelijk gevoerd?
1: In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. De intentieverklaring zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds de ingang van het staakt het vuren ruim 1000 Palestijnen gedood. In dezelfde periode zijn volgens het Israëlische leger 5 militairen gedood of bezweken aan hun verwondingen na gevechten met Hamas. Het bestand is officieel sinds oktober vorig jaar van kracht. Maar er zijn nog dagelijks beschietingen en bombardementen in de Gazastrook. In het huis in Rijen in Noord-Brabant waar vannacht brand woedde is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het om de vermiste bewoner gaat. Omwonenden maakten zich zorgen omdat ze de bewoner van het pand niet meer hadden gezien sinds de brand. Het weer droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.

halverwege. Goedenavond. Deel 2 van Ideaals Muziekcafé. We sloten af toen straks vlak voor de klok van 10 uur met papa Winnie en Boepsie Roepsie. Ik heb het niet verzonnen. Het heet echt zo. Ze waren trouwens de verrassing op het feestje van Snelle. 6 juni jongstleden in het recreatiegebied van Buslo. Suzanne en Freek kwamen daar even op het podium en zongen een allerhardst liedje. Volgens mij was dat dit liedje. Veel mensen zijn er geweest. Er wordt inmiddels weer gevoetbald. Er gaat het niet te veel over Engeland, Kroatië. En daar staat het inmiddels nog steeds 0-0. Het komende uur gaan we mooie liedjes draaien. De redactie heeft weer een heleboel verzoekplaatjes binnengekregen. Of we iets zouden kunnen draaien van die artiest of dat nummer. Dat gaan we met heel veel plezier doen. Een beetje semi-non-stop. Dat is een liedje wat vaak wordt aangevraagd. En daarom draai ik het vanavond ook nog een keer. We gaan terug naar 1974, 75 met de

Stijn Estien of Stien met Adem Je In. Daarvoor Stick Figure. Vorige week draaide ik in het eerste uur Angels Above Me. En daarvan dan de een beetje disco dance versie. Maar dit was het origineel van hem. In aansluiting op de Cornels, een 74-75. Als ik zeg Burning Babylon, zegt hij misschien helemaal niks. Het is een producer uit Amerika, uit Boston in Amerika. Slade Anderson. En hij maakt de alleraardigste muziek helemaal in zijn eentje, want hij is multi-instrumentalist. Oftewel, hij speelt alles zelf. In het Muziekcafé. Op Radio Ideaal. Dit is We Rise Again.

Zijn zoontje overleed op een leeftijd van 4 jaar. Vandaag bereikte het nieuws dat Jelte de leeftijd van 5 jaar mocht bereiken. Maar hij overleed aan de gevolgen van metabole zieken. Hij kreeg de aandacht voor Dorsiers request van 3FM. Daar werd 11,5 miljoen opgehaald voor onderzoek naar metabole ziekte. Ik dacht wel toepasselijk om Tears in Heaven even te draaien. Overigens daarvoor Maggie Riley, What About Tomorrow's Children en Burning Babylon with We Rise Again. Ik heb een mooi nieuw liedje voor je. Het is gemaakt door S10, die je net al hoorde, maar zij heeft een bijzondere samenwerking met een man die een paar jaar geleden een grote hit had met Angel Face. Uit België, Oscar and the Wolf. De combinatie leidt tot een prachtig nieuw liedje. Luister op ideaal naar Safe and Sound.

0: Hij.
1: Jarenlang stond hij met het liedje Avond in de top 2000. Maar deze keer hoorde je de versie van Mo. In aansluiting op die grote hit van Ed Sheeran en The 18. En daarvoor The Story You've Been Told van Kate Ellis. In aansluiting op S10 en Oscar en de Wolf uit België. Ze hebben samen een single gemaakt. Dat nummer heette Safe and Sound. 9,5 voor 11 uur. Dit is Radio Ideaal. Live en rechtstreeks met het Muziekcafé tot 11 uur. We doen het altijd met wat liedjes wat rustiger aan tussen 10 en 11. We eindigen vanavond met een heel mooi liedje van Dickie Dex. Afgelopen vrijdag trad hij op in de burgertuin van het Burgerweeshuis in Deventer. Hij maakte ronde door Nederland, maar man, dat was een ongelooflijk goed concert. Ik was erbij, maar regenen. Zeker de laatste drie kwartier, een ongelooflijk hard geregend. Doorweekt en drijfnat, dat straks. Door Dikke Deks dan met Alles is nu nu eerst. Een ander liedje, wat je niet zo vaak hoort alleen op de Nederlandse radio. Dit is Galet en Aisha.

lopen in cirkels. Ik wil alleen een lege weg. Als een canvas onbeschilderd. Met woorden nooit gezegd. Geen valkuil vol herinneringen over wat ik heb gelaten, gelogen of gedaan. Ik wil alleen nog maar geloven en elke dag opnieuw bestaan.

plan. 100 mijlen verderop, aan de horizon te wachten. Schijnend vanaf de top. Ben al lang niet daar waar ik wil zijn. Zeg ik mezelf nog steeds. De grootste valkuil ooit, met leugens eroverheen. Hoe vaak zie ik de zon echt? Hoe echt voel ik de regen? Terwijl ik van alles zeg, ben ik ergens anders.

0: En hij zong het in de stromende regen. Alles is nu. Dikkie Dex. Bracht een eind aan Ideaals Muziekcafé voor deze woensdagavond. Straks tussen gapen en slapen met Milli Vanilli. Team is er klaar voor. Fijn dat je hebt geluisterd naar deze uitzendingen van het Muziekcafé en alle uitzendingen van Ideaal. We blijven gewoon doorgaan. 7 dagen per week, 24 uur per dag. Voor straks slaap lekker, morgen gezond weer op en geniet van de zomerse dagen. Tot de volgende.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord. In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. Het document zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Daarna kan er worden gepraat over een definitief akkoord. Het waterschap in Friesland maakt zich grote zorgen over de hoeveelheid PFAS in het oppervlaktewater. Uit onderzoek van het waterschap blijkt dat in alle Friese wateren een te hoge concentratie PFAS zit. De organisatie wil dat de overheid maatregelen neemt en pleit voor een totaalverbod op PFAS. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. Dat werd vanavond verteld op een bewonersbijeenkomst in de Schouwburg in de wijk Osdorp. De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. Dubai heeft een drugscrimineel uitgeleverd aan Curaçao. Het gaat om Shurendi Tyson Q. Die wordt gezien als de leider van een van de grootste drugsbendes op Curaçao. Volgens bronnen zit Q voorlopig vast in de extra beveiligde inrichting in Vught, omdat de gevangenissen op Curaçao niet goed genoeg zijn beveiligd. Het weer in het noorden bewolkt, in de rest van het land opklaringen. Vannacht koelt het af tot 14 graden. Morgen zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sibby Werkers met het NOS Journaal. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het Centraal Planbureau worden zij hard geraakt door de gestegen gasprijs. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze hoge energiekosten te verlagen voor mensen met een laag inkomen. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU zo te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken, maar de EU-landen vrezen buitenspel te komen staan nu de VS een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. De VS en Iran hebben ook de tekst van de intentieverklaring tussen de beide landen gepubliceerd. De inhoud komt grotendeels overeen met eerder gelekte stukken. Er staat onder meer in dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Waarschijnlijk wordt de verklaring vrijdag ondertekend. Het gebeurt in Zwitserland. En het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is van de bewoner van het pand, heeft de burgemeester bevestigd. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom niet naar binnen om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer: in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder. Het is 14 tot 17 graden vannacht. Morgen is er veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen, met 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

Nachtlijn. Jouw gids door de nacht.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog nu officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de energiecrisis, waarschuwt het Centraal Planbureau. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. In Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. De twee Europese toplanden daagden elkaar flink uit en hielden lang een gelijke trend qua goals. Maar uiteindelijk ging de zegen naar Engeland. Het werd 4-2. Vannacht wordt er nog 1 wedstrijd gespeeld. Oezbekistan neemt het om 4 uur vannacht op tegen Colombia. Het weer, in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder bij 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Het wordt uiteindelijk 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over een groot deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit.